metaphor and phrase.

0: Yeah, yo Don, give me a little bit of that chicken. That smooth chicken. A little bit of that gravy.
1: Je hebt bijna half zes hier bij Uranus Verbeer Radio Centraal. We zijn hier nog altijd de classics van het hip-hop label Wild Pitch aan het draaien.

Yes, Unische Buren hier nog altijd. Your favorite radio station. Dus voor de mensen dat nog niet weten, ik ga in mijn kunstgalerij 1 oktober ook een onafhankelijk tweedehands platenwinkel beginnen. Kunst aan de muren.

Ja.

Test. Ja. Dus je luistert naar de kapkamer en je hebt net geluisterd naar We maken reclame voor onszelf, Ajacin. De heruitgave op het Hangdisc label in Moskou door Jaroslav. Hoe noemt hij nou weer? Jaroslav Stepanov. Radio Centraal 106.7 FM, centraal op DAB+ en streaming via de website of allerlei radioaggregators.

Ja, dat was een liedje van Mouse on Mars. Van hun album Autodidactic uit 1997. Op de achtergrond trouwens, wat soundscapes opgenomen door Harry Smith. In het appartement van Allen, of uit het appartement van Allen Ginsberg. We gaan nog eentje spelen van Mouse on Mars, pas uitgebracht hun samenwerking met Lee Perry. De laatste opnames die Lee Perry gemaakt heeft, denk ik, in 2019, samen met Mouse on Mars. Album is pas uitgebracht. Het album noemt... Special No Problem, terug te vinden op Bandcamp. Voilà. Zo.

We luisterden naar Camila Nebbia en Chris Corsano. Camila op de tenorsax en Chris op de drums. Hun laatste album, Six or Seven Ways Towards Becoming Undone. Opgenomen in Low Swing Records, Berlijn, 2025 uitgekomen. Eind juni op Relative Pitch Records, New York City. Het was de Sunken House dat u hoorde. Het volgende, Unadorned, Never Better. Thank you.

0: Ja, dat was de kapkamer in De Wit met Pauline Oliveros. Bye Bye Butterfly. Uit 1965.
1: Stonden wij
0: zo? Ja. Tijd voor wat imitaties van de treinen. Eerst imitatie van de trein door Defort Bailey.

En we zullen nog een treinimitatie spelen. Deze keer een opname van Deben Bhattacharya. Deben Bhattacharya is van Parijs naar Calcutta getrokken in 1955 en heeft allerlei opnames gemaakt onderweg. In Teheran, in Iran, maakte hij deze Train Written Initiation. Nam hij deze op.

Ja, dat was het klassiekje van Iraanse muziek en Iraans-Amerikaanse muziek van Darius Dolat Shahi. Razm. Persis voor strijd of gevecht uit 1985, uitgebracht op Folkways Recordings.

0: Dat was Nevros Fluo met een laatste schijf. Schlecho Saurus. In juni uitgekomen op Bagdaddy Records in Eindhoven. Nevros Fluo. De Franse underground noise punks met leden die onder andere actief zijn in Umkatan. Nitpol. Dit was 1,30 de cacao's. En we gaan luisteren naar Gabber Salé.
1: Mr. Lee, is this you talking or the liquor?

Ja, dat waren wat Santoor-opnames uit Afghanistan nog van Deven Bhattacharya. En we gaan nog wat verder met Santoor. Moet deze keer van Ivan Cherubin samen met Serge Modelaar.

op opnames uit 1962 door Charles Duvel. Opnames in de Republiek van Hoog Volta, of Republiek de Haute Volta. Dat was Burkina Faso. Of dat is tegenwoordig Burkina Faso. In 1984 is dat Burkina Faso geworden. Dat is zijn opnames van het Okora label. We gaan er nog één track van spelen. Van datzelfde album uit 1962.

We luisteren naar GPI Violence Command. Punto lingua sobre mis huesos. Exploraciones cartomanticas. Een eenmansband uit Uruguay.

En hiermee eindigen wij de Kapkamer op Radio Centraal 106.7 FM Centraal op DAB+. En gestroomd op radiocentraal.be. En bereiden wij ons.

Radio Centraal, 106.7, Mega FM Stereo. Centraal op DAB Plus met digitale radio Antwerpen. En streaming op www.radiocentraal.be. Woensdagavond 11:30, tijd voor de gebruikerswaanzin.

Thank you.

is na 17 uur op Radio Centraal, 106.7 FM. Ook beluisterbaar via internet, radiocentraal.be of .org. En ook DHB Plus hier en daar nog steeds. Ik zal even vooruitlopen in de tijd. Tussen 18 uur en 19 uur heb ik Zandbak invullingsgelegenheid. Er is geen proefprogramma in Zandbak. Ik breng het vervolg van de voorlezing door Annie M.G. Schmid van haar roman Minus uit 1970. Een opname uit 1987 met tussendoor muziek van Peter Vermeers en Flat Earth Society uit hun soundtrack voor de verfilming van Minus uit 2001 in de regie van Vincent Bal. Ik breng het vandaag het slotdeel van die soundtrack. En voornamelijk muziek van Flat Earth Society uit hun CD Psycho Scout uit 2006. Ja. Even kijken wat het voorspel betreft. Ik kan al een beetje muziek lanceren. Muziek van Serge Gainsbourg uit zijn soundtrack voor zijn film Je t'aime moi non plus. Uit 1976, een instrumentale soundtrack.

In voorspel vandaag breng ik wat ik vorige zondag rond 13 uur bracht tijdens het 26e 14 juillet-feest van Radio Centraal. Dat ging voor het eerst door op het Vredesplein in Berchem voor Café Tati, dat gerund wordt door voormalige Radio Centraal medewerkers. Ik bracht 3 korte passages uit een toneelstuk van Samuel Beckett, En attendant Godot, geschreven in het Frans. De première was in Parijs op 5 januari 1953. 3 korte passages, telkens na een instrumentaal muziekstuk van Serge Gainsbourg. De 3 instrumentale versies van Je t'aime moi non plus uit zijn soundtrack voor inderdaad zijn film Je t'aime moi non plus. Zijn film, ja, ook regie en scenario. Het lied komt overigens niet voor in de film. Vandaag breng ik eerst de versie in het Frans, zoals zondag, daarna mijn eigen vertaling in het Nederlands. Als extra 2 versies van het lied, Je t'aime moi non plus. De eerste versie met Brigitte Bardot uit 1967, die destijds niet werd uitgebracht. Verscheen voor het eerst in 1986. Die zal ik brengen na de Franse versie, de originele versie. De versie met Jane Birkin uit 1969, met toen meteen een groot succes en ook wat controverse, die breng ik na mijn Nederlandse vertaling. En ja, ook extra, ingemixt door mij, discreet, geluiden van een sneeuwstorm, ook bij de muziek.

Een toneelstuk van Samuel Beckett, En attendant Godot, geschreven in het Frans. De première was in Parijs op 5 januari 1953. De première van de eerste vertaling in het Nederlands door Jacoba van Velde was in Arnhem op 5 maart 1955. Dat was voor de première in Londen van de vertaling in het Engels door Samuel Beckett zelf. Die première was op 3 augustus 1955. Ik breng 3 korte passages uit Wachten op Godot, mijn eigen vertaling, en 3 instrumentale muziekstukken van Serge Gainsbourg, de 3 instrumentale versies van Je t'aime moi non plus, uit zijn soundtrack voor zijn eigen film, ook regie en scenario, Je t'aime moi non plus, uit 1976. Dit evenement duurt ongeveer 15 minuten. Daar komt wel bij als extra op het einde het lied Je t'aime moi non plus, de versie uit 1969 met Jane Birkin. Ook extra, ook bij alle muziek, wordt het geluid van een verre sneeuwstorm ingemixt door mij.

Een heerlijke plek. Aantrekkelijke aspecten. Laten we gaan. We kunnen niet. Waarom? We wachten op Godot. Dat is waar. Weet je zeker dat het hier is? Wat? Dat we moeten wachten? Hij heeft gezegd voor de boom. Zie jij er andere? Wat is het voor een? Het lijkt op een treurwillig. Waar zijn de bladeren? Hij moet dood zijn. Uitgetreurd. Tenzij het niet het seizoen is. Is het niet eerder een struik? Een heester. Een struik. Een, wat wil je insinueren? Dat we ons van plaats hebben vergist? Hij zou er moeten zijn. Hij heeft niet nadrukkelijk gezegd dat hij zou komen. En als hij niet komt, we komen morgen terug. En dan overmorgen, misschien, enzovoort. Het is te zeggen, totdat hij komt. Je bent genadeloos.

Zeg hem dat je mij gezien hebt. En dat... dat je mij gezien hebt. Zeg eens, weet je zeker dat je mij gezien hebt? Zal je me morgen niet zeggen dat je me nooit gezien hebt? Wat is er? Niets. Ik ga weg. Ik ook. Heb ik lang geslapen? Ik weet het niet. Waar gaan we naartoe? Niet ver. Jawel. Jawel, laten we hier ver vandaan gaan. We kunnen niet. Waarom niet? We moeten morgen terugkomen. Om wat te doen? Wachten op Godot. Oh, is hij niet gekomen? Nee. En nu is het te laat. Ja, het is al nacht. En als we hem eens lieten vallen. Als we hem eens lieten vallen. Dan zou hij ons straffen. Alleen de boom leeft. Wat is het? Dat is de boom? Nee, wat voor een soort? Ik weet het niet. Een treurwillig. Laten we gaan kijken.

Dus, zullen we gaan? Trek je broek op. Wat zeg je? Trek je broek op. Mijn broek uittrekken? Trek je broek op. Dat is waar. Dus, zullen we gaan? We gaan. Ze bewegen.

misery.

Nu volgt de aankondiging van Voorspel. De volgende twee weken, in Voorspel de volgende twee uitzendingen, deel 8 en 9, in de reeks van 16, met gedichten die ik voorlees uit de bundeling Conrad Live on Stage. Patrick Conrad, gedichten 1963 tot 1973, verschenen in 1973. Volgende week het vervolg uit de cyclus Ode aan een Amerikaanse roos uit 1968. Met erbij een deel van de LP Patrick Conrad Gelukkig als in het bijzijn van een vrouw, verschenen in 1973. Een samenwerking met voornamelijk Roland van Campenhout. Ik breng ook muziek uit de CD van Roland van Campenhout, Newfound Sacred Ground, geproduceerd door Mauro Pavlovski, een CD uit 2013. Verder muziek uit Artificial Memory Trace volume 5, Thality Abstract uit 1995 en werk uit de CD van Hans Gruzels Krankenkabinet, Blauwe Blooded Turen uit 2008. Voornamelijk een nieuwe soundtrack voor een film uit 1949, Alice in Wonderland, in regie van Dallas Bower. Muziek en klanken van de film uit 1949 zitten ook verwerkt in de nieuwe soundtrack van Hans Gruzels Krankenkabinet. Dat is het voor Voorspel volgende week. Zometeen de aankondiging van Thuisreis morgen. Een kort stukje, Serge Gainsbourg uit Je t'aime moi non plus, de soundtrack. Le camion jaune.

aankondiging van Thuisreis morgen. Thuisreis elke donderdag voormiddag van 9 tot 12 op Radio Centraal. Met morgen Thuisreis naar Parijs. Naar het kerkhof, Cimetière du Père Lachaise, in het 20e arrondissement. Naar het graf van Jim Morrison, zanger en liedschrijver van The Doors. Verder ook onder meer dichter en filmmaker. Begraven op Père Lachaise op 7 juli 1971. Jim Morrison overleed in Parijs op 3 juli 1971, op 27-jarige leeftijd. Om in de stemming te komen voor de reis, heel wat muziek van The Doors, uit de soundtrack van de film When You're Strange, a film about The Doors uit 2009, een documentaire in regie van Tom DiCillo, met hier ook uit korte stukjes uit interviews met Jim en ook met de andere groepsleden. Verder muziek uit het debuutalbum van The Doors, The Doors uit 1968, uit hun vijfde album, The Doors Morrison Hotel uit 1970. Even kijken nog, uit hun derde studioalbum, Waiting for the Sun uit 1968. En ik heb ook enkele tracks uit het livealbum, The Doors Live in Vancouver 1970, de dubbel CD uit 2010. Als gids, als audiogids, Ray Manzarek. Een deel uit een interview met Ray Manzarek van The Doors uit 1991 over het ontstaan van The Doors in de jaren 60. Er zijn coverversies van liederen van The Doors uit twee compilatie-cd's uit het jaar 2000. The Doors Stoned Immaculate, The Music of The Doors, waaruit John Lee Hooker en Jim Morrison, Roadhouse Blues, de vocalen van Jim Morrison zijn postuum ingemixt, zodat de suggestie van een duet wordt gewekt. Verder ook een lied door William S. Burroughs uit die compilatie. Uit de andere compilatie Darken My Fire, A Gothic Tribute to the Doors, Erie Vom en Controlled Bleeding. Ook twee orchestrale, instrumentale versies van The Doors liederen uit de cd Riders on the Storm, The Doors Concerto. Nigel Kennedy, de violist, en Jazz Coleman, vooral bekend als medeoprichter van de groep Killing Joke. En het Symfonisch Orkest van Praag met als dirigent Peter Scholes. Een cd uit het jaar 2000 ook. In de rubriek Thuisreis door mijn boekenkast breng ik een eigen... Wacht even kijken. Breng ik enkele teksten van Jim Morrison. Origineel gevolgd door mijn eigen vertaling in het Nederlands. Een gedicht van Jim uit 1954, geschreven op 10-jarige leeftijd. En een deel van zijn tekst Hitchhiker, a film idea by Jim Morrison uit de jaren 60. Er kwam een film van 53 minuten, H.W.Y., een American pastoral uit 1969, een film gemaakt door Jim en enkele kameraden. Jim Morrison speelde de hoofdrol en enige personage. Maar dat was niet de verfilming van zijn tekst, Hitchhiker, film idea by Jim Morrison. Ik geef het maar even aan. Doorheen deze thuisreis vier tracks uit een dubbel-cd van Brigitte Kaandorp. Kunst, integrale theaterversie live opgenomen in 1992. Er is ook filmnieuws in het eerste uur. Ik zal drie films bespreken. La Bataille de Gaulle, J'écris ton nom, geregisseerd door Antonin Baudry. Dat is, ja, dat was een tweeluik. Het eerste deel kwam recentelijk, toch een maand geleden of iets meer, uit. Daar heb ik ook over gesproken, maar dit is dus deel 2. Dan verder Mas Palomas, geregisseerd door José Marie Cunaga en Aitor Aregui. Ik probeer Baskische namen uit te spreken. Het is een Spaanse film uit Baskenland, maar Mas Palomas is een badplaats op Gran Canaria. Een deel van de film speelt zich daar af, het andere deel in Baskenland, San Sebastián. Verder ook horror, bovennatuurlijke horrorportie. Evil Dead Burn, geregisseerd door Sébastien Vanicek. De tentoonstellingsrubriek in het tweede uur. Ik ben gaan kijken naar de nieuwe tentoonstelling in Tic Tac in Antwerpen. Een tentoonstelling met werk van Hannah Perry, Hard Love. Voornamelijk sculptuur en ook geluidskunst. Dus ook componisten. Dat is het voor Thuisreis morgen. Even kijken naar de klok. Ik heb nog een stuk wel klaarstaan uit die soundtrack voor Je t'aime moi non plus van Serge Gainsbourg. Het slotstuk. Ballade de Johnny Jane
Final. Final.

Dit was het voor Voorspel vandaag. We gaan nu richting Zandbak invullingsgelegenheid die ik zal kunnen waarnemen vandaag. Geen proefprogramma in de Zandbak. Ik heb het aangekondigd aan het begin van Voorspel. Ik zal zo meteen het opzet nog even herhalen. Maar met misschien een beetje herkenning invoegen. Dat doen we dan zo.

force de fer. Leur gourdin, leur touffa. Leur regard de

adesso il promontorio.

Een goedenavond, mijn beste vrienden en lieve vage kennissen. Alles goed, welkom bij Lokaal Metaal op Radio Centraal. Terwijl de lieve mensen van hiervoor nog eventjes aan het afruimen zijn ze. Voilà, kunnen wij eraan beginnen. Hoe gaan wij vandaag te werk? Wel, het is voor Radio Centraal heel deze week al 14 juillet. Dus dan dacht ik, kom, wij gaan daaraan meedoen. Dus vandaag praktisch alleen maar Franse bands. Met ook een beetje aandacht voor onze goede vriend Tijl van Vuiligheid, die zijn verjaardagsfeestje geeft in het bos deze vrijdag. Zal ook eventjes de bands vandaar laten horen. Wat je net hoorde was misschien wel het hoogtepunt. Ik had het vorige week ook al over het hoogtepunt van de openingsceremonie van de Olympische Spelen in Parijs. De Saira Saira Saira met Gojira, Marina Viotti en Victor Lemazne. Goed, maar dan gaan wij beginnen met... Ja, ik weet het. Voor mijn beste vrienden, als ik Franse muziek moet opzetten, dan moet deze band daar ook altijd in. Dit is Saphire van Alcest.

Safira van Alcest uit het Spiritual Instinct album. Moest je daar nu niets van verstaan hebben, geen nood. Ik heb het ooit eens proberen op te zoeken wat dat de tekst van dit nummer was. En het enige dat op de website stond was singing and screaming gibberish. Dus ja. Maar dus Alcest, een van mijn favorieten. Dat weten de meesten ondertussen al wel. Nu, ik denk dat Gojira en Alcest toch wel de twee grootste, toch van de twee grootste namen zijn uit de Franse metal-export. Alhoewel dat ik denk dat in deze toch ook wel meer en meer op festivallijstjes of in concertzalen staat. Een band met drie R'en in de naam en alle drie achter elkaar. Dit is Demonie van Igor met de Franse R.

Igor. Ik denk dat zij toch inderdaad al menige, met hun experimentele sound, al menige hartjes aan het verloren is. Nu dat er in Frankrijk ook nog eens extra veel lawaai mag gemaakt worden, denk ik wel dat deze Destspel Omega misschien wel iets voor u is.

Abscission, dit spel Omega. Dat ze in Frankrijk ook in de nieuwere genres mee zijn en daar toch ook vrij populair in zijn. Ik heb het net gezien, bijna 600.000 unieke luisteraars per maand op Spotify. Dit is Creature van Landmvrks. Yeah.

0: Landmarks. Ik weet dat dat Landmarks is, maar schrijf het dan te goeie. Zeg, wat is dat hier? Maar goed, we gaan ons Frans hoofdstuk van vandaag afsluiten met een band dat gezien wordt als de oudste Franse metalband. Het is toch zeker een band dat eerst een van de eerste pioniers was van de Franse metal. Niet alleen omdat zij ook in het Frans zongen, maar ook heel veel heavy metal en punk invloeden hebben gehad in hun nummers. En er ook een grote invloed zijn geweest op de scene daar in dat grote land in het zuiden. Die dat er... Ja, ze liggen eruit. Spanje. Sorry. We moeten hier neutraal zijn. In ieder geval, dit is Le Mitard van Trust.
1: Il tourne en des milliers de pas qui ne mènent nulle part dans un monde de béton aux arbres de barreaux fleuris de désespoir.

0: il tombera à terre et se laissera crever.
1: La seule chose que je sais, c'est que je suis dans une cellule d'où on ne s'évade pas.
2: Trust me, l'amitaire. Voilà. Voordat we naar Tijl zijn feestje gaan. Ja, sorry Tijl, kies dan band met wat langer nummers. Dan kunnen we even sneller over u babbelen. Mopken. Hè. Ja, en ook een beetje om inderdaad de tijd wat te vullen. Speciaal omdat vandaag tot hiertoe de film van het jaar is uitgekomen, de Odyssee. Ja, ik heb hem al gezien. Ja, hij is fantastisch. Toch even een Griekse band. Dit is Varatron met Unholy Funeral.

Voilà, sorry. Het was hier raar, kregen in ineens telefoon. Zo, wat moeten we doen? Wat moeten we doen? Goed. Daar gaan we nu wel eens kijken waar dat er allemaal komt te kijken op Tijls en Feestje. Hè. Nu, de eerste band dat daar komt spelen is Phantom, Mexicaanse band. Heb ik jammer genoeg zo rap niks van gevonden. Maar het noemt zichzelf een speed metal Nosferatu. Dus ik denk wel dat dat iets goed gaat zijn. Goed. Begin hier raar te worden. Hoe speciaal ik het allemaal. Goed. Wat ik wel van heb gevonden is van de volgende band, Devastator. Zij noemen zichzelf Unholy Black Speed Attack. Gewoon eens horen wat dat klinkt, hè. Deze is Black Witchery. Die mannen zijn van de UK. Enjoy.

Voilà, ze Devastator. Zij staan dus inderdaad volgende vrijdag dan inderdaad in het bos voor Tijls en verjaardag. Je kunt nog 2 euro korting krijgen op je ticketje. Stuurt een mailtje naar ikwilveiligheid@gmail.com. Veiligheid als in een vuile geit, geen vuile geit. Weet je hoe lang dat geduurd heeft? Ik heb het misschien al gezegd, maar dat heeft lang geduurd voordat ik dat door had. Godverdegge. In ieder geval, wat daar nog komt te staan, is deze Poison the Preacher uit Colombia. En ze noemen zichzelf Crossover Colombian Style. Benieuwd hoe dat klinkt.

vind dat in ieder geval niet slecht klinken, die Colombianen. Hopelijk is dat live ook zo. Ik kan er zelf jammer hier nog niet bij zijn. Dus doet een tijl van mij in ieder geval een gelukkige. Moest je hem daar zien. Via deze weg al tijl. Ik weet dat het pas binnen 3 weken is, maar geniet ervan, mekker. In ieder geval, laatste band, of eigenlijk de eerste band dat daar optreedt. Om 7 uur de deuren gaan open. Om 18 uur zijn deze trash goden, tussen aanhalingstekens, uit de UK. Dit is Head Treachery van Hellfected.

Hell Factored Treachery. Dus deze, vrijdag, zoals ik zei, op de Ankara in het bos. Vanaf 6 uur zijn de deuren open. 20 euro aan de kassa. Pakt zeker cash mee. Maar stuur dus een mailtje naar ikwilveiligheid@gmail.com voor 2 euro korting. Voor verkoop, hè, zo noemen ze dat. Hè. In ieder geval, als je nu denkt, dat is iets te veel voor mij. Kan, hè. Een van mijn favoriete kroegen is dit weekend 13 jaar oud. De Cabron. En zij openen de festiviteiten dit weekend met deze fantastische band, die ik vorig weekend ook nog in de Kafka heb gezien, op een benefit voor een gezin uit Lier, dat alles is verloren in een brand. Het begint raar. Het begint tof. U herkent wellicht het meest legendarische Antwerpse YouTube-filmpje dat er bestaat. Dit is Sportweekend.

0: Hallo.
1: Hallo meneer. Hallo. Hey. Ja, meneer. Politie. Politie.
0: Zeg, wat is er weer aan toe?
1: Meneer. Hallo. Meneer, dit is echt wel best.

0: Ik heb niet naar die uitval.
1: Nee, joh. Nee, Ik
0: breng het toen al tot een best aan de...
1: Ik heb een paar staan.

Lasse Sportweekend met ACAW. Moest je daar kunnen gaan, dat factuurtje, dat plak ik wel op je bek. Zo goed. In ieder geval, wij zitten aan ons laatste nummer van de avond. En dat is in ieder geval een nummer dat ik niet het beste van de wereld vind, maar het zegt wel iets over mijn gast van volgende week. Want volgende week heb ik hier een special guest die het wat over zijn muzikaal verleden komt vertellen, over zijn muzikale toekomst, maar ook welke nummers hem nou aan het hart liggen en dergelijke. Nu, in ieder geval moest je naar de match zien, geniet ervan. Moest je van het weekend naar de grote match zien, geniet daar ook zeker van. Dan moet ik nog anderhalve minuut volklappen, dat lukt wel. In ieder geval, merci voor het luisteren. Merci aan iedereen dat al zo lang aan het luisteren is. Ik heb dat precies nog nooit gezegd, maar echt merci. Deze zomer gaat je mij nog kunnen tegenkomen op Opeth, uiteraard. Op de Lokerse wellicht, maar geen Alcatraz, geen andere grote dingen, jammer genoeg. Dat komt ervan als je binnen 2 weken een nieuwe job start. En je kunt zo moeilijk zeggen.

Voilà, goedemorgen. Het is 11:05. Dit is Radio Centraal, 19 juli, Radio Cafard van 11 tot 12. Goedemorgen.

Een allereerste album, dacht ik, El Bouya uit 1991. Aisha Kandisha's Jarring Effect. En Aisha. The Bird of Dar heet het album van Momo. En Momo staat voor Musicians of Moroccan Origin. Dit is Dar Music van Momo uit die Bird of Dar CD.

Met de geweldig goede LP van Abou Sahar Razni heet die LP, debuut-LP van deze Egyptische muzikant. Jababa heet het nummer. Abou Sahar, een LP van 2025 op Heat Crimes. En daarvoor de Musicians of Moroccan Origin, Mo, The Birth of Dar.

hem, de Tunesisch-Belgische Ghalia Ben Ali. Uit haar album In the Footsteps of Rumi met Kia Tabassian. En daarvoor Houria Aishi, Le Serment. En we begonnen met de slechte kwaliteit van Shiran en Bakal uit hun Bagdad Electro LP. Terug naar Egypte met Hanime Hana. Het zijn The Miracles of the Seven Dances LP. Badouai.

Het ensemble Lakhdar Hanou met hun album Argil Anti-Nour. En daarvoor muziek uit Egypte met Hanna Mehan, Hani Mehana met Badoui. Komt uit zijn LP The Miracles of the Seven Dances. Nog een ander ensemble is deze Javid Afsari en Raad Kurdi heet het nummer. Dit is van de CD Lalezar. Het ensemble Javid Afsari Raad.

Het album La Lézère van het ensemble Javid Afsari Rat. Waarvan waar zijn ze ook weer? Perzië. Ja, het is klassieke muziek uit Perzië. Zoals deze van het ensemble Razbar komt uit die Leili CD. Blavachan.

het fenomenale Shuride 14 minuten lang goed. Komt uit die Shuride dubbel CD van Kayan Calorre en zijn ensemble Dastan. Hier met de zangeres, de Iraanse zangeres Parissa. En daarvoor nog een ensemble uit Iran, het ensemble Rasbar. Voilà, dit zijn een stukje tambour, tambours van Wassim Halal. En zijn cd heet Le Cri du Cyclope. Wassim Halal.

Voilà, dit was een uurtje Radio Cafard hier op Radio Centraal. Elke zondag van 11 tot 12. Eindigen doen we met de Senegalese Mbalag-muzikant Darom Bay uit haar tape. Jawel, tape, origineel De Bayal. Tot volgende week, tot Radio Cafard. Dag.

0: Radio Centraal op zondagmiddag tussen 12 en 2. Dit is Radio Centraal met een zittende Dirk.
1: Ja, niet voor lang, want het is veel te leeg.
0: Momentje, we moeten een hogere stoel pakken.
1: Ja. Ik zal toch moeten blijven rechten. Ik moet kunnen manoeuvreren, hè, Philippe?
0: Ja. Voor zover je nog kan manoeuvreren.
1: Ja.
0: Dirk, ja. Zijn kader is gebroken.
1: Een breuk in mijn fiets.
0: Een kaderbreuk en dan zo gevallen. En dikke knie.
1: Dikke, heel dikke knie, vochtige knie.
0: Ja. En nog wat
1: schaafwonden.
0: Verwondingen.
1: Ja. Vrijdagnacht.
0: Vrijdagnacht, ja.
1: Na een feestje.
0: Ja, maar het had niks te maken met feestje. Of,
1: nee.
0: Of met de drank. Het was gewoon metaalmoeheid.
1: En hij is van carbon.
0: Ja. Gelukkig hebben de remkabels het gehouden.
1: Ja. En ik ook.
0: Ja. Vorige week dan zaten wij in Berchem. Dat was de 14 juillet.
1: 14 juillet,
0: ja. En ik hoorde dit nummer. En ik dacht, niet dit nummer. Dat is een intro. Maar het past perfect bij de dode van de week.
1: Mm-hmm.
0: Sam Neill. Ik ken de man alleen maar van gezicht. Is acteur geweest. Nu niet meer.
1: Is het een Belg?
0: Nee, een Amerikaan. Hij heeft meegespeeld in dingen. Jurassic Park.
1: Ah, ja, wel. Ja, Jurassic Park. Gelezen.
0: Ja. Dus ik kreeg het bericht van de man wiens naam we niet vermelden. Kunnen dan niet iets van T-Rex spelen? En dan, dit was er vorige week te horen. Hè.
1: Ja, in het Frans?
0: In het Frans, jawel.
1: Okay.

0: T-Rex dus. Speciaal omwille van de man die doodgegaan is. Sam Neill, acteur. Ik ben zelf niet zo met film bezig.
1: Enig idee waar Jurassic Park is opgenomen, werd opgenomen?
0: Nee.
1: Ik wel. Ja? Ik ben er geweest zelfs. Zuidelijk Venezuela. Tegen de grens met Brazilië.
0: Okay.
1: Dat is een route, de Gran Sabana noemt dat. En dan kom je allerhande watervallen tegen.
0: Ja.
1: En ook nog de, noemen ze dat, indigo's, die er nog de originele bevolking van Venezuela hadden, Indianen.
0: Ja.
1: En dan rij je verder zuidelijk richting Brazilië. En dan kom je dat park tegen waar de opnames werden gemaakt voor Jurassic Park.
0: Okay, ja.
1: Goed hè?
0: Goed om weten.
1: Ja. Ja.
0: Vandaag geen thema. Ik ben een week naar de zee geweest.
1: Ah.
0: Ja. En dus ik heb niet veel tijd om iets voor te bereiden.
1: Sea life.
0: Ja, vorige week dan... hadden we wel de tip gekregen om eens iets te doen rond spionage of zo.
1: Ah, ja. Ja,
0: dus misschien volgende week.
1: Ja.
0: En we hebben dan ook nog eens de vraag gekregen om misschien eens iets rond auto's te doen. Dat kunnen we ook doen.
1: Ja.
0: Dus kunnen we de komende twee weken ons al mee bezig
1: houden. Elektrische?
0: Elektrische, ja. Of met naft.
1: Maar geen Lambrettas?
0: Of diesels, nee. Want dat zijn...
1: Tweewielers.
0: Tweewielers, ja.
1: En vandaag hebben we...
0: Dus gewoon wat zomerse muziekjes meegenomen, denk ik. Hè?
1: Ja. Ik begin met... hoe noemt hem?
0: Geen idee.
1: Jij
0: hebt het mee.
1: Mongo Santa Maria. Maar ik heb maar één kanaal.
0: Inderdaad.
1: Ik zal het even repareren.
0: Het komt ook al. Ja,
1: dus de cel.
0: Ja, oké. Okay, ja, we gaan blazen. Maar het schijnt mogen er niet in blazen. Hè.
1: Mm.
0: Ja, geen idee. Dus mensen gaan nu even dat mono horen, maar we gaan dat oplossen.
1: Ja.
0: Daarna. Het is echt zo van die super stereo, hè, dat je zo links iets totaal anders hoort dan rechts, denk ik. Hè. Want we horen dus alleen maar... Ja, dus die saxen die aan de andere kant zitten, horen we niet.
1: Ja.
0: Hè? Maar dat komt in orde.
1: Ja.
0: We gaan dat ze niet oplossen. Ja. Ah, los het nu maar op, hè, zeg. Want, dus, we gaan dat direct terug opzetten. Want het is zomertijd. Hè.
1: Ja,
0: in de zomertijd. Dan lossen we dat op.

0: Ja, het is wel zomertijd geweest, hè, afgelopen week.
1: Ja,
0: ik weet niet hoe het hier was, aan de zee was het 25 graden met een fris windje, dus het was daar best wel te doen.
1: Ja.
0: Ja, ik denk dat het hier iets warmer was.
1: Ja, wij zijn vrijdag gaan fietsen. Ja. 40 kilometer was zalig.
0: Ja.
1: Een fris windje. Maar
0: vrijdag was het al frisser, denk ik. Hè?
1: Ja, ja. Ja, maar ja, het was leuk. Ah, ja.
0: Ja, vrijdag was het gewoon koud aan zee. Maar we gaan dat dus nu rechtzetten. Hugo, Mongo.
2: Hugo?
0: Ja, het is Hugo Santa Maria. Het is Mongo Santa Maria.
1: Ja, ja, ja.
0: Voilà.
1: Shotgun.
0: Ja. Voilà. En nu wel alle kanalen.
1: Ja.

0: En je hebt geen ijspakket bij.
1: Nee. Ik heb vanmorgen nog wel een kwartier ijs gelegd, maar ik moet hem toch omhoog. Het gaat niet. Ik moet iets van een stoel pakken. Dus
0: ja, pak dus een hoge stoel dat je op een normale manier kunt zitten.
1: Klinkt veel beter, hè, in stereo.
0: Ja, ja. Hugo. Nee, Mogo. Ja, ik weet het niet.
1: Hugo?
0: Ja, ik weet niet waarom dat ik Hugo zeg.
1: Ik weet ook niet.
0: Mongo Santa Maria dus met Hey, Let's Party, de plaat. Ja. En daaruit Shotgun.
1: Ja, 1966.
0: Ja.
1: Marcosa.
0: Ja, het is goed weer, dus ik dacht, ik zou de Sol Marcosa meepakken.
1: Ken hem, ja.

0: Dezelfde reeks als het cd'tje dat jij hebt.
1: Ah, is dat zo? Ja,
0: ja, bij mij is dat de Tropical Funk Experience.
1: Ah, ja.
0: En bij u is dat de Jamaica Funk Experience. Op een, dat is een goedkope compilatiereeks op, wat is dat, Nascente? Of, ja,
1: ja.
0: En die hebben zo'n heel reeks met dat soort van dingen. En jij hebt dus de Jamaican Funk Experience meegenomen. Ja. Ook met wat cover of zo?
1: Nee.
0: Geen covers?
1: Nee, zomermuziek.
2: Better believe it, y'all.
0: Ja, het is zomer.
2: It's funky reggae time.
0: Hey, het is nu bekend gedaan.
1: Ja.
0: Het is al afgelopen.
1: En we beginnen eraan.
0: Ja.

0: Het is nog geen 2 uur en toch al reggen.
1: Dup.
0: Ja. Maar dat mag.
1: Mag, hè?
0: Ja. Linton Kwesi Johnson.
1: Altijd goed.
0: Met Victorious Dub.
1: Ah, ja. Forces of Victory.
0: Ja, maar dan in een dub-versie.
1: Ja. Ja. Er straks naar Cafari geluisterd, Philippe?
0: Ja, ik...
1: Wat is een Cafari in het Spaans?
0: Cucaracha.
1: Ja, ja. Hoezo?
0: Is het La Cucaracha?
1: Nee. Dit is Abelardo Carbono. Staat ook op die...
0: Disco Funk Experience. Van Quantic.
1: Ja. Ook op LP zit hij, heel bekend.
0: Ja. En dit is...
1: Muevela.
0: En wat heeft dat te maken met Cucaracha?
1: Nee, ik had eigenlijk Cucaracha moeten hebben.
0: Ah, het verkeerde muziek.
1: Ja, ik had hem niet.

0: En iedereen vraagt het zich af. Hoe zit het met de pronostiek, Dirk? Hoeveel sta je?
1: Oei.
0: Helemaal weggezakt.
1: Helemaal weggezakt. Ik heb gepronosticeerd naar mijn hart.
0: Ja.
1: Dus ik zou graag hebben dat bijvoorbeeld ploeg X wint. Dus ik zet ploeg X op winst.
0: Ah ja.
1: En dat is niet altijd de juiste methode om goed te kunnen pronosticeren.
0: Nee, dat is niet, ja, dat is waar. En wie is ploeg X dan vandaag?
1: Vandaag?
0: Ja.
1: Ik hoop Spanje, maar ik denk Argentinië. Ik heb iedereen waarschijnlijk. Ja. Heeft Argentinië Engeland gezien en de tweede helft was wel redelijk indrukwekkend.
0: Maar dan moet Argentinië iets doen wat alleen maar de Belgen konden.
1: Scoren.
0: Ja.
1: Wie heeft er gescoord? De Charles.
0: Kopje. Kopje.
1: Met kopje.
0: In een land waar er een tiran is. Die oranje naap, je weet wel. Dat doen die tirannen allemaal. Die zorgen allemaal dat ze een grote sportwedstrijd binnenhalen en zo zich populair maken.
1: Ja.
0: Er was ook zo iemand in Zaïre.
1: Ah ja.
0: Die man heette Mobutu en die haalde ook een topwedstrijd naar hem.
1: The Rumble of the Jungle?
0: Ja. En daar is een dubbel cd'tje van verschenen. Niet van het gevecht zelf, maar van de optredens. Want er zijn uiteraard waren er ook optredens van bekende Afrikaanse muzikanten.
1: Ja.
0: Dat is echt een heel mooie opname. Echt. En die klinkt ook heel goed. En dit is een optreden van het orkestre Stukas.
2: Voici l'orchestre Stukas, du rythme qu'on de la danse qu'on da sacad.

0: goed weer muziek, volgens Dirk.
1: Nee?
0: Jawel, jawel, jawel. Maar wat is het? Het is recent, denk ik.
1: Dat is vrij recent, ja. Vorige week draaide je al Psycho Lange Lange uit die dubbel... Pico.
0: Ja.
1: En dat is ongeveer dezelfde tijdspanne uitgekomen. Dit is Campire, is een Oegandese DJ die een compilatie heeft gemaakt. Dubbel LP met muziek uit Congo. En die LP heet A Dance Floor in Ndola. En Ndola is op een na grootste stad van Zambia, dacht ik. Zambia.
0: Ja.
1: En dat ligt tegen de grens met Congo.
0: Ja, en dan gaan we nu naar Algerije. Hè.
1: Algiers?
0: Ja.
1: Oké. Okay. Dus Yassine?
0: Het is een jonge gast.
1: Ja.

0: Dirk heeft net een webpagina opgedaan waar Google Translate wel aan te goed zou voor zijn.
1: Ja?
0: Normaal gezien, voordat je die pagina opent, zou je kunnen zeggen, vertaal deze bladzijde. Dus ik had een chapje. Chap Mohamed Schier met Kalouni.
1: Ze hebben de cassettes ontdekt, hè, Filip, in Noord-Afrika.
0: Ja.
1: Ze beginnen ze allemaal te digitaliseren.
0: Ze allemaal uit te brengen.
1: Ja. Ik heb er ook zo eentje bij.
0: Deze?
1: Ja. Deze, natuurlijk. Uit Egypte. Heel oud. Op Radio Martico.
0: En waren nog banden dan in plaats van cassettes?
1: Nee, cassettes. Okay. Stofferige cassettes.
0: Abderrahman
1: El Kamissi. Falen.
0: Maar niet mijn goedkoop synthesizerke.
1: Nee, hè?
0: Nee. Maar wel een orgeltje.

0: soundtrack, Filip.
1: Ja, ja. Je zegt altijd, ik heb geen filmmuziek, want ik had ooit eens het thema voorgesteld om iets met soundtrack te doen. En dan zeg je van, nee, ik heb geen filmmuziek. En elke keer kom je dan toch elke week af met minstens één plaat die soundtrackmuziek bevat.
0: Ja.
1: Dit.
0: Misschien moeten we het toch eens doen.
1: Ja. We moeten ze allemaal opnieuw opzoeken.
0: Ja.
1: Respectable Families, maar dan in het Arabisch.
0: Ja. Bai Abderrahman El Kamisi. Ja. Op Martico.
1: Ja,
0: dus Belgisch is Belgisch. Gent.
1: Oké. Ik ga naar Iran voor de revolutie. Ja.
0: Van voor?
1: Van voor de revolutie, ja.

0: zitten.
1: Watan El Ak van Mariam Saleh. Samen met Zaid Hamdan. Dat is iets Egyptisch. Vrij recent. Recent.
2: Hamdan.
1: Ja. En jij had ervoor iets...
2: Mohamed Matar. Ja. Mohamed, dat was een Libanese bouzouki-player.
1: Ah ja.
2: Ja. Ja. Ja. Oude, een redelijk oude LP.
1: Ja. Ja. Ik dacht, er stond een vrouw op. Ik dacht dat er ging gezongen worden, maar dat was niet.
2: Nee. Het is een Libanees op een Grieks instrument. Ja. Een bouzouki. Is dat geen een brommer? Bouzouki.
1: Een bouzouki.
2: Nee, dat is een bouzouki.
1: Dat is een tuttefruit.
2: Een bouzouki.
1: Was dat niet bouzouki? Nee.
2: Bouzouki. Zingt Cultura daar niet over?
1: Maar hij had dat gecoverd. Het was dingen die dat zongen. Dalida.
2: Ah, ja.
1: Jouer bouzouki.
2: Vertik het, hè?
1: Ja.
2: Precies.
1: En dan heeft Cultura dat ook vertaald in het Nederlands. Speel bouzouki.
2: Speelboezem.
1: De aankoop van de week, het is kwart voor gepasseerd. Is Hildon de uitvoerder?
2: Ja, samen met Adrian Young.
1: Ah ja, want Hildon is, als ik me niet vergis, een Braziliaanse zanger.
2: Ja.
1: Zoals soul-achtig dat hem zong. Ja. Indertijd, in de jaren 70.
2: Ja. Inderdaad, zijn echte naam is Hildon de Souza Silva.
1: Ja.
2: Ja, is een Braziliaan, inderdaad. Samen met Adrian Young, en die moet je ook kennen.
1: Ja, zeg me iets.
2: Is bekeerd tot de islam, is nu Ali Shahid Muhammad. En dat is de frontman van A Tribe Called Quest.
1: Ah ja, ja.
2: Die man, dus die Adrian Young, die heeft een label opgericht en dat heet Jazz is Dead.
1: Ah, het is niet de titel van de plaat.
2: Nee. Hij heeft een hele reeks. Ik denk dat ze al aan nummer meer dan 23 zitten. Dit is volume 23, dus met die Braziliaan.
1: Ja.
2: Niet echt mijn ding. Ik heb er al een paar LP's van, Jazz is Dead.
1: Ja.
2: Het is niet echt mijn ding. Ik geef ze wel een kans om ze toch eens te beluisteren. En dit is dus volume 23 van die Jazz is Dead LP met Adrian Young en Hildon.

0: Jenny Pappo, Robot van Aaron Young en Hildon. Op Jazz Is Dead, volume 23.
1: Ja, want zijn het dan nummers van Hildon die Adrian Young dan bewerkt heeft, elektronisch? Of?
0: Ik denk dat jij dat beter weet dan ik.
1: Ja, ik weet het niet.
0: Ik heb geen enkel nummer herkend.
1: Nee, maar ofwel zijn het oudere nummers, want Hildon die gaat al een tijdje mee.
0: Ja.
1: Adrian Young ook eigenlijk, ja. Ja, Tribe Called Quest Tribe is Cold ook Quest, al jaren 80.
0: Dus. Misschien is dat een reeks voor u, Philip. Jazz Is Dead.
1: Ja, misschien.
0: Denk ja.
1: Het wel. Ja. Dat is een uitdrukking van Zappa. Jazz is not dead. It just smells funny. Zo was het.
0: Ja. De kleur is ook funny, hè? Van het vinyl.
1: Ja, geel. Waarschijnlijk enkel op vinyl te verkrijgen.
0: Ah, weet ik.
1: Het volgende is zowel op vinyl als op cd, denk ik, te verkrijgen. Dat is mijn aankoop van de week. Ken jij Mouse on Mars?
0: Nee.
1: Ja, ik kende ze eigenlijk van naam en ik heb dan eens opgezocht. En ik blijkt dat ik ergens een tribute aan kan... heb.
0: Kaan.
1: Ja, waar zij een nummer van Kaan remixen.
0: Mm-hmm.
1: En het zijn Duitsers. Ja. Zowel elektronische muziek, daar houden ze zich mee bezig. Een paar jaar geleden blijkbaar, toen Lee Scratch Perry nog leefde, dan is hij daar langs geweest. Was ook niet zo ver van bij hem thuis, want Lee Scratch Perry woonde in
0: Zwitserland.
1: En die heeft dan in de studio zichzelf mogen wezen. En dan hebben die zelf wat muziekjes gemaakt. Ik denk dat Lee Scratch Perry vooral wat teksten deed en wat zong. Dat is dan uitgekomen nu, onlangs, op een cd'tje, LP Spatial No Problem, op het Domino Recording label.
0: Kan het zijn dat je het op je persoonlijke Facebook hebt gezet en niet op de Radio Centraal Facebook?
1: Ik zal eens kijken.
0: Ik heb het niet zien passeren. Ik heb het wel zien passeren, ja? Ja, maar niet via de Centraal.
1: Oei, dat zou kunnen, dat ik... Ik zal het aanpassen.
0: Nee, dat is niet belangrijk.
1: Jawel. Ik zal het aanpassen.
0: Ik heb nog belangrijker nieuws.
1: Ja?
0: Nachtelijk bezoek bij Jonas Vingegaard.
1: Ah ja. Is zijn fiets gepikt?
0: Denk ik niet. Ja. Op dopingcontroles.
1: Ja.
0: Aha.
1: Iedereen moet al eens naar de controle gaan. Hè?
0: Om pipi doen.
1: Ja. Goed, maar het zou kunnen dus dat ik het inderdaad op de verkeerde pagina heb gezet. Want ik zet eigenlijk op mijn persoonlijke bladzijde, zet ik eigenlijk niks niet meer. Ik hou me eigenlijk niet zo bezig met Facebook. Ik gebruik dat alleen maar om, voor onze eigen pagina, om die zo wat te zeggen wat dat we allemaal gaan spelen. En,
0: wat we gekocht hebben.
1: En wat we gekocht hebben.
0: En de doden, herdenken.
1: Ja, de doden zet ik er meestal niet op.
0: Maar het is ook dood, hè. Jazz Is Dead, hè.
1: Ja, jazz, dat is inderdaad. Ja. Goed, dan krijg je dus Mouse on Mars. Zij maken zo elektronische muziek. En het is zo'n mengeling van alles en nog wat. Ik herkende zelfs op een gegeven moment ook... Ian Curtis,
0: Joy Division
1: in een van die nummers, maar ik ga het nummertje Rock Curry eruit selecteren. Dat heeft zowat crowd rock groove met dus Lee Scratch Perry erbij. Ja, dub is het niet echt.
0: Nog niet.
1: Nee.

0: Ja, ik moet gisteren niet goed wakker geweest zijn. Ik kwam gisteren van de zee. Dat is een hele onderneming, want ik heb geen auto. Dus dan moet ik met de trein komen, het openbaar vervoer. Dat wil zeggen een tram, een trein en dan terug een tram. En dan ben je na 3 uur openbaar vervoer ben je terug thuis. En dan moest ik dus snel nog even op onze Facebookpagina zetten waar we het vandaag over gingen hebben. Mm-hmm. En ook de aanschaf van de week. Ik heb dat allemaal op mijn eigen
1: wall.
0: Op mijn eigen wall gezet, dus niet op de juiste. Ik ga zien hoe dat ik dat moet. Ja, maar moet allemaal moet juist zijn.
1: Veel duimpjes. Veel duimpjes.
0: Ja, ja. Ja, ik vond het al raar. Maar goed, dan krijgen we nu de cover van de week van Dirk.
1: Ja.
0: Ja.
1: En wat voor ene, Filip?
0: Het is Frank Zander.
1: Frank Zander, ja. En ik heb het gevonden in een kringwinkeltje afgelopen week in Brecht. Ja. En als je dat dan ziet, dan heb je er genoeg gekeken. Dan stop ermee zoeken en dan gaat het naar huis.
0: Voilà, dat koopt inderdaad. Ja. Dat laat het niet liggen.
1: Nee. Heb je het?
2: Aha.
0: Nee, ik denk het niet. Toch niet deze versie. Nee.
1: Aha.
0: Nee.
1: Aha.
2: Zo.

0: alles auf die Hose. Och, nö, also jetzt. Papa wird sauer. Jasmin, Papa wird sauer. Was? Ist ja gut, ist ja gut. Es ist ja gut. Okay, okay. Papa hat's nicht so gemeint. Jasmin, dein Vater.
1: Duitse TV-presentator, acteur en schlagerzanger.
2: Ja, ik heb van Frank Zander wel wat muziek, maar moet het eens opzoeken. Ik zal eens kijken of dat ik er covers van heb. Ja. Kan ik er volgende altijd week goed de cover van de week van maken. Ja. Maar deze had ik niet en blijkbaar heet dan het kindje Jasmin.
1: Jasmin, ja. Ja. En in het begin hoort je precies de Pierre lachen.
2: Ja. Ja. Hij was er vorige week.
1: Ja, hij was er.
2: Ja, ja, ja.
1: Levend en gezond.
2: Ja. Mijn cover van de week is, ja, je zult het misschien herkennen. Het is een iets andere versie, je moet goed luisteren misschien, en dan zul je het wel herkennen. Ja. Ja. Het is ook een snelle versie.

0: Watermeloenman. En Mongo Santa Maria heeft dat ook gecoverd. Hè?
1: Ja,
0: het origineel is van Herbie Hancock, zeker.
1: Ja.
0: En dit waren de Famous Casanovas.
1: Aha.
0: Met hun versie van Watermelon Man. Ja,
1: het volgende, Filip, is op een goede snelheid.
0: Ja.
1: Je gaat het herkennen.
0: Ja. Het is geen cover, we gaan verder met het programma met onze zomermuziek.
1: Ja, ja. En ik wou er nog iets van zeggen, maar ik weet al niet meer waar.
0: Ja, dat is hetzelfde. Ja. Maar dan trager.
1: Niet goed luisteren.

0: Watermelon Man.
1: Genoeg.
0: Ja, ja.
1: Ze zijn lekker, hè, deze jaar.
0: Ja?
1: Ja, ja. Altijd lekker. Altijd fris.
0: Ja?
1: Ik maak er soms soep van.
0: Ah, ja.
1: Watermelon soep. Ja.
0: Nee, ik eet het eigenlijk niet veel.
1: Ah.
0: Maar ik eet sowieso niet veel fruit.
1: Oei!
0: Ja, ja, ja, ik ben niet gezond bezig.
1: Niet goed,
0: nee. Nee, nee. Maar, voilà, iets voor u meegebracht.
1: Ja, ja, ik heb het hoesje.
0: Ja,
1: ja,
0: okay, ja, maar je hebt hem niet, hè?
1: Nee, ik heb hem niet.
0: Nee, nee,
1: denk
0: ja,
1: ik niet.
0: Dan moet je hem dringend kopen.
1: Ja?
0: Om volledig te zijn,
1: ja,
0: toch?
1: Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Maar wij zijn volledig.
0: Ja, ja, ja.
1: Jij en ik.
0: Ja,

0: Geen idee waarom ik deze versie gekozen heb, want eigenlijk is het geen goede versie.
1: Nee?
0: Nee, Zombie.
1: Zombie?
0: Ja, Zombie van Fela Kuti. Hm? Door een zekere Spook Matambo.
1: Ik haal het er niet uit.
0: Ja, ja. De groove. Ja.
1: Nee. Red Hot.
0: Red Hot en Fela, dus uit die Red Hot reeks, ja, waar er altijd geld van naar de AIDS Foundation gaat.
1: Ja. Ik heb iets meegebracht voor u dat jij in het Arabisch hebt.
0: Moet dat natuurlijk, ja, opzetten. Ja, ik heb de verkeerde schuif opgezet ook.
1: Ja. Ja. Origineel is het van Dolores Vargas. De Roomba-zanger is het.
0: Ah ja, ja. Ananahip of zo.
1: Achilipu.
0: Ah ja, maar dit is... Ja. Ze heeft ook zo ananahip.
1: Ah ja.
0: Maar dat is een andere versie.
1: Ja, jij hebt deze op een Habibi Funk versie.
0: Ah ja, oké. Okay.

0: Ja, funny, funny.
1: Ja, ja. Van, dus niet de sweet, hè? Middle of the road of zo.
0: Ik denk dan eerder middle of the road.
1: Ja.
0: Op een compilatie met Chinese en Maleisische groepjes. Ja.
1: Echt, ja?
0: Ja.
1: Chic, chic.
0: Ja, zij konden toen ook tegenwoordig, Chinezen kunnen heel goed kopiëren, maar vroeger konden ze dat dus ook blijkbaar.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, ja. Ik heb ook een covertje bij. Ik dacht eerst op T-Rex, maar het is Alex Chilton.
0: Ja.
1: De leader.
0: De Box Tops.
1: De Box Tops.
0: Ja, ja, ja.

0: eerste letter.
1: Ja, bankstops.
2: Op een orgeltje.
1: Ja.
2: Op een organo.
1: Organo. Panoramico.
2: Ja.
1: Conel organo panoramico.
2: Ja, een panoramisch orgel.
1: Ja. Ja. Met meerdere covers op.
2: Ja, maar niet de cover van de week.
1: Nee.
2: En deze ook niet, maar het had het wel kunnen zijn. Hip Hugger van Booker T en de MGs.
1: Ah, auto's.
2: Ja, dat is waar.

0: De thema's voor volgende week liggen al vast. Die zijn ons opgedrongen door luisteraars.
1: Ja.
0: De komende twee weken toch. Mm-hmm. Vandaag geen thema, gewoon wat muziek die ik heel snel bij elkaar gezocht heb. En ik heb het zo snel bij elkaar gezocht dat ik de foute informatie, enfin, de informatie niet op de Facebookpagina heb gezet, maar op mijn eigen.
1: Mm-hmm. Wow. Ja. James Brown, Philip, is dat altijd goed?
0: Altijd goed.
1: Ja. Maar wel als Togo.
0: Ja. Pogo.
1: Togo.
0: Ja.
1: Roger Damavozan.

0: Ak, ba, ba. Ilisusu of zoiets. Nee, ikilisi. Ikilisi. Ja. Ik kan het nog eens zeggen. Akbaba. Nee, jawel. Akbaba.
1: Akbaba.
0: Akbaba. Ikilisi. Met daroldum, daroldum.
1: Hij zit op elektrosas.
0: Ja, ja, ja, op ja. Een van die twee vormetjes.
1: Ja, ik heb hem. Ja, ik heb hem. Ja, en gelukkig heb ik ook Turks bij, Filip.
0: Ja.
1: Archief plak, een singeltje. Zeker Euglun. Een EP'tje. Vier nummers op de single. Funky, funky.

0: Het eindigde plots.
1: Plots.
2: Ja.
0: En wij zijn wakker, dus ja, je hebt goed gereageerd.
2: Ja, ja, maar toch, als ik het had geweten, had ik het iets sneller opgestart.
0: Een seconde.
2: Ja.
0: Dus hier,
2: ja, zeker.

0: Jij speelde daarnet ook Bouzouki, maar hier was hem geëlektrocuteerd. Ja. De Bouzouki-speler Buzz Ayaz. Ja. En jij zegt, jij kent de man?
1: Ja, ja, Antonius Antonio. Volgens mij ook nog bij Pastor Domi... Ah, fijn, ik ben het kwijt. Cyprus, Nicosia, dat
0: ja,
1: weet
0: Cyprus,
1: ik.
0: Ja, Cyprus, ja, ja, ja, ja, ja.
1: Maar ik heb ook een solo-cd'tje van hem, van Antonius Antonio.
0: En ook zo stevig?
1: Nee, niet zo stevig.
0: Nee, gewoon dan de partiale klassieke Cypriotische Bouzouki.
1: Ja, ja, ja. Ja. Domani, Pastor... Ik weet het niet meer. Doe maar niet.
0: Speelt geen rol.
1: Nee.
0: Jij gaat over naar iets waar we regelmatig over gaan.
1: India.
0: India.
1: Ik denk het, Filip, want er staat niks, maar op niks op dat labeltje vermeld, ook niet op het hoesje. Nee. Ik heb het gewoon gekocht op basis van voorbeluistering.
0: Ah ja. Okay. Ja. Maar het is wel een remix of the
1: denk het.
0: Ja, hè? Ja.

0: Een centraal zonder Bollywood.
1: Bollywood
0: is geen centraal.
1: Mm-hmm. Nee. Ja, dit is een Amerikaan.
0: Een Amerikaan.
1: Ja, en het is een singeltje uitgebracht door een Frans radiostation, Radio Crimi. En die brengen af en toe een singeltje uit, waaronder deze.
0: Ja.

0: Ik moest het opzoeken. Allee, het nummer, dat derde direct, hè, dat is zo'n I've Been Thinking About You. Echt zo'n
1: klassieker.
0: Een kaknummer uit,
1: 90?
0: Jaren 80? 90?
1: London Beat is eind jaren 80, begin jaren 90.
0: Ja. Dus, maar het is dus London Beat. Je vergeet dat heel gemakkelijk dan. Die groepjes hebben er waarschijnlijk zo één hitje gehad, of misschien twee, ik weet het.
1: Dit?
0: Ja, dit onder andere. En dit komt niet uit Londen, maar uit, ik denk uit Cairo of zo dan. Cairo Beat of...
1: Noord-Afrika.
0: Ja.
1: Noord-Afrika.
0: Op een recente, de laatste
1: Habibi
0: Funk compilatie, volume 3 denk ik, waar ook een nummer op stond van Pink Floyd.
1: Ja, ik denk, ik heb de LP, dat is een dubbel LP.
0: Ja.
1: Het is een dubbel LP.
0: Het is ook op CD.
1: Het is een mooi verzorgde uitgave.
0: Ja, altijd.
1: Hard hè?
0: Ja, steady gitaar.
1: Devil Go.
0: Devil Go. En van waar komt de gitaar?

0: Het is een beetje spijtig dat ze in het Engels zingen. Hè?
1: Ja, ja. Ik denk ook dat het een Engelsman is. Ja. David Wasioma en de Rapture Voices. En ik heb dat gekocht omdat het label heel goed is. Ja. Afro 7 is het label en die brengen hele leuke dingen ja. op de markt.
0: En omdat je dan toch zo'n keiharde muziek meegebracht hebt, dacht ik neem iets mee van de Ramones.
1: Ja, jij. Yeah.
0: Ik. Ja, okay. Ik heb nu iets mee. Voor, ik ga dat nu spelen.
1: Is dat links of de rechts?
0: De rechts.
1: Dat is Turks.
0: Ja, dat is Turks, ja. Maar het gaat dat zijn. Het is de KKK Took My Baby Away. U bekend?
1: Nog niet. Live.
0: Ja, voilà.

0: Nee, ik weet het niet.
1: Nee,
0: wacht even. Ja. Ik ken er veel, maar dit, oh, Münchersdorfer Stadion.
1: Ja.
0: Münchersdorfer.
1: Als we het dan toch over voetbal hebben. Allee, ja. We hebben het te weinig over voetbal gehad vandaag.
0: Het is echt straf, dit.
1: Ja.
0: Wacht, want dat van mij is ook over voetbal.
1: Ja, ja, maar dit is het Münchersdorfer Stadion.
0: Ja, Münchersdorfer.
1: Wie speelt daar?
0: Ja, ik ben het zoeken. Nee, ik weet het niet.
1: FC.
0: Ja, alles is FC. Kaiserslautern, FC Köln. FC Köln?
1: FC Köln.
0: Ah, dat is de Blauwe de Rijn.
1: Ja, Münchersdorfer.
0: Maar het is eerste FC Köln, hè, Filip.
1: Ja.
0: Eerste FC Köln. Ja. En de geit is het symbool vandaar.
1: Ja.
0: Ga je kijken naar de voetbal vanavond?
1: Nee, denk het niet. Nee.
0: Dus je gaat niet meezingen. Here we go, here we go.
1: Nee.
0: Ah, dat is spijtig. Deze wel. Die ja. Dat zingen, ja. Speciaal voor dit.
1: Goed.
0: Here we go, van Walter Capio.
1: Ah ja.

0: Song van Santa Maradona.
1: Oh, jawel, jawel, jawel. Santa.
2: Diego Armand. Ja, absoluut, zeker. Beter dan Messi.
1: Ja. Maar ook serieus wat kookverslaving, hè?
2: Ja. Messi niet?
1: Geen idee waar het om...
2: Ik weet het niet. Ik ben fan van Ronaldo.
1: Ah ja, dat is waar.
2: Cristiano.
1: Ja. Die helemaal geen topschutter is.
2: Niet meer.
1: Nee. Nooit geweest. Veel, ook nooit geweest, hè?
2: Ja, nee, ik denk het wel.
1: Nee, niet op een WK.
2: Oh, oké. Hij zit ver.
1: Ja. Hij zit diep, vooral diep.
2: En dit zijn de?
1: Ja, Le Diable du Ritme.
2: Ja.
1: Ah, het is gedaan.

0: We gaan het vandaag, of deze week misschien niet meer nodig hebben, hè? De teeny weeny bikini. Terug wat frisser aan het worden.
1: Ja.
0: Dus voor sommige mensen zou dat wel goed zijn, denk ik.
1: Speelt deze pick-up ook achterstevoren? Van links naar rechts? Van rechts naar links?
0: Van buiten, bij mij thuis naar, wel. Van buiten naar binnen?
1: Ja. Van buiten naar, nee, van binnen naar buiten. Binnen naar buiten.
0: Ja, maar deze speelt gewoon van buiten naar binnen.
1: Het wordt maar eens goed.
0: Ja.
1: Het is een boodschap.
0: Het is een geheime boodschap.
1: Ja, als het...
0: En wat zegt hem dan?
1: Ja, zeg, draai me terug. Do you remember? En dan...
0: Ja, iets met cowboy en
1: ja,
0: zo.
1: Ja. Het is reggae.
0: Reggae?
1: Ja.
0: Ja, oké. Okay, ja, dat is goed. Dan gaan de mensen hier na ons goed vinden.
1: Ja.
0: En dan kunnen wij stoppen met ons programma.
1: De beste en, reggae gaat achter de veur.
0: Ja, inderdaad. Ja.
1: Nee, het is Black Uhuru.
0: Ja, inderdaad. Ja. De plaat is zwart.
1: Ja. En zwaar.
0: En zwaar.
1: En zwaar. Dubbel
0: ja.
1: LP.
0: Ja, en zwaar. 180 gram.
1: Ja, mag het iets
0: ja, minder zijn. Ja.
1: Ja.
0: Wat?
1: Draai maar terug.
0: Ja, dat is echt wel zijn geld waard.
1: Ja. In de solde gekocht, jullie.
0: Ah ja, ja oké. Okay.
1: De meer.
0: Oké, goed. Tot volgende week. En dan spelen wij dus op het verzoek van een van de twee luisteraars. Ja. Ik weet nog niet welk.
1: Oké.
0: Ik weet ook niet welke luisteraar.
1: Ja. Nee, twee.
0: Ja.

0: Goedemiddag. Iets na twee weer tijd voor Back to Base, Reggae Matinee op Radio Centraal 106.7 MegaVibes. Vandaag weer met Don Wacky en Ja Rebel. Vorige week waren we ook van de partij, dan hadden we onze Airy Vibe special en vandaag gaan we aan onze Reggae Geel special beginnen. We gaan ook een beetje langer spelen en er is iemand van de organisatie ook aanwezig. Rob komt ze biedt een beetje uitleg geven over het festival dat dit jaar toch weer al heel wat in petto heeft. Maar eerst nog enkele slechtere berichten, want we hebben onlangs vernomen dat Fantan Moja is overleden op zijn 49 jaar met de hartproblemen. Op 14 juli is hij dus gegaan en veel te jong natuurlijk voor zo'n goede grote artiest. In 2005 brak hij door met zijn album Hail the King en ik heb een trackje klaarstaan uit 2007 op de Rocking Time Rhythm die je nu nog op de achtergrond hoort van Mafia en Fluxie. En hier is dus Fantan Moja, So Many Problems. Zeer toepasselijk.
1: Rasta!

0: Zoals gezegd, een groot verlies voor het reggae midden. Deze Fantan Moja op 49 jaar overleden. We hebben nog maar vorig jaar in februari nog beetje gezien in de Zapata Hoboken. En was altijd een fijn weerziens met Fantan Moja. Rest in peace. Maar we moeten verder en we hebben in de studio dus Rob van Reggae GL. Ja, business as usual elk jaar. Ja, we moeten daar niet meer lachen, hè.
1: Ja, dat is een goede overgang.
0: Ja, kom. Ja, dus.
2: Yes, Rob. Reggae GL, misschien om te beginnen, aan de hoeveelste editie zitten we dit jaar? Want dat ben ik even kwijt.
1: 48.
2: 48ste editie en ik kan eigenlijk meteen zeggen, ja. Reggae GL XXL.
1: Ja, een beetje wel. Ik zie zelf qua dagen al sinds. Dus een extra dag erbij. Het is te zeggen, we hebben de pre-party op donderdag besloten om daar gewoon een volwaardige festival van te maken. Vroeger ging het op vrijdag om 6 uur open, nu gaat het op donderdag om 6 uur open. Dus we zijn altijd een beetje aan het uitbreiden qua uren. Vorig jaar met de pre-party was dat dan de dancehall die open was. En nu doen we gewoon alle stages open, inclusief het hoofdpodium. Ten dub en ja, alle vijfde podium eigenlijk. Ja.
2: Ja, een vraag die ik wel rond mij gehoord heb, die ik mezelf ook afgevraagd heb. Ik denk dat elke reggae-liefhebber, elke festival-liefhebber zelfs, niet zal rouwen om een extra festivaldag. Maar de vraag die toch naar voren kwam was, waarom donderdag? Als toch nog een heel aantal mensen nog aan het werk zijn, zullen we maar zeggen. Mm. En niet zondag.
1: Ja. Ja, ik denk dat een beetje organisch gegroeid is met die pre-party. Eerst was het een campingparty, dan was het vorig jaar de dancehall open. En nu is het is wel organisch gegroeid en besloten, denk ik. En, bij het festival organiseren komt natuurlijk ook heel wat zien. Vorig jaar hadden we dan al organisatorisch gezien meer mensen opgetrommeld, ook voor de donderdag. Dus is het wel logisch geweest dat we dan die donderdag was, zouden uitbreiden. Ook met alle verenigingen waar we samenwerken en zo. Ja, dat was een beetje een logische stap. Ja.
2: Misschien ook meteen zeggen, dus ja, de donderdag, maar het is, ook, het is niet gewoon de uitbreiding van wat je net zei, van dat feestje eigenlijk, zoals het ooit begonnen is.
1: Ja, ja.
2: Een beetje in hetzelfde spoor als Airy Vibes, dat ook al jaren doe, zetten jullie ook de deur terug open voor de mensen van Geel?
1: Ja. We hebben dat al een paar jaar geleden zijn we ermee gestart om mensen uit de regio, dus de Stuifzandregio heet dat, dat zijn eigenlijk de Scheel en de aanpalende gemeenten, om het breed te zeggen, die konden voor een voordeeltarief komen.
2: Ja.
1: Omdat we gewoon mensen en ook jongeren uit de buurt wat de kans wilden geven, weten, vroeger was het gratis. Mm-hmm. Dat is logistiek.
2: Ja, de oudere generatie zoals mezelf, wij weten
1: is
2: dat
1: gewoon niet het doel. Nee, ik bedoel, dat kun je gewoon niet meer waarmaken. Maar we willen nog altijd wel voor de mensen gewoon in de buurt nog de kans geven van loopt eens binnen. En nu met die extra donderdag vonden we het een schoon gest om te zeggen tegen de mensen, inwoners van Geel, van kijk, komt die een donderdag, voor ons is dat gratis. Je mag gewoon gratis komen kijken, komen proeven. Waarschijnlijk ook heel veel mensen die vroeger al eens zeiden van, weet je, we gaan dus op de reggae binnenspringen, want ja, het kost toch niks, die gaan dat vandaag ook weer doen. En anderzijds zijn er misschien jongeren die zeggen van, oh, dan wil ik toch eens gaan proeven, ik ken het niet zo goed, maar we gaan toch eens proberen.
2: En hoe werkt dat praktisch erop? Want ik bedoel, ja, die komen natuurlijk gemengd binnen, dus er zijn mensen van buiten Geel die een ticketje gaan nodig hebben. En
1: ja. Ja.
2: Dus je komt eraan en wat gebeurt er?
1: Ja, mensen hebben een ticket op voorhand besteld. Hè. Mensen die van Geel zijn moeten dat op voorhand aanvragen. Dat
2: die hebben ook een ticket.
1: Ja, ja, ja.
2: Zelfs al is dat gratis.
1: Ja, zeker. Ja, ja. Dus die vragen dat op voorhand allemaal aan via de infomailbox of mijn mailbox. En dat zijn er toch al wel... moment weet ik het niet. Gisteren waren het er 1250 al die al een aanvraag hadden gedaan. Dus dat was wel ferm. Ja, goede respons.
2: Misschien eens naar het programma kijken voor donderdag. We zullen eindigen met de Gold Stage, de belangrijkste namen. Misschien ineens naar de zijkant duiken, want zo noemt dat podium ook. Dat is iets nieuws dit jaar, het Side Dish podium. Wat en waarom?
1: Het gevoel, we missen. Weet je, elk podium heeft echt... Een heel duidelijke smoel. De Gold Stage, dat is live muziek met internationale en nationale bands. De dub is de dub, de dancehall is de dancehall. De Yaga Yaga, dat is de rocksteady, de vinyl. Dus zo, alles had zo zijn eigen plekje. Wat dat we misschien misten was het podium om één, muzikaal misschien wat meer te experimenteren. Met wat DJ's die wat meer uit de band springen, wat meer naar een urban gaan, die dat meer naar een dancehall gaan, die dat meer naar een jungle gaan. En anderzijds ook een plaats om wat dieper in te gaan op reggae's gebeuren. Hè. Je staat er zelf met een talk over de relaties tussen Ethiopië en België de afgelopen 120 jaar. Pelpo Bonanza komt langs voor een Belgische reggae-editie vol weetjes, etc. Er zijn artist-interviews gepland, dan een aantal DJ's ook. Het is een podium waar we wat dieper willen ingaan, wat meer verspreid willen, wat meer inzichten over artiesten, over de cultuur. En tegelijkertijd ook een extra feestpodium vlakbij het eetdorp. Dat je eigenlijk als je gaat eten, dat je wat kunt genieten van muziek, wat interviews. Wat, ja, voilà. Dat is eigenlijk het idee. Wat te diversifieren en een beetje een meer uit de band springend podium te creëren.
2: In Dubforest die een dag... staat Youth and Truth als de hostsound, als ik het goed heb. Die brengen African Simba mee. Dat is iemand die al heel wat jaren meedraait in UK Sound System gebeuren, maar eigenlijk toch nog niet bekend is bij het grote publiek, zullen we maar zeggen.
1: Ja.
2: Maar toch wel de moeite om eens mee te pikken.
1: Ja, klopt. Ja, de dub is een schoon programmatie al direct voor een donderdag, denk ik. Zeker omdat dan vorig jaar was dub is altijd 2 dagen geweest, die was op donderdag nog niet open. En dit jaar openen we daar inderdaad krachtig. De mannen van de programmatie hebben dat mooi gedaan. Een verrassing, iets verrassender naam misschien als een African Simba, maar dan ook een oude rot. Gelijk Echo Minded, die dat er staat met dub Shepherds en een Power Dread. Ja, dat is ook een mooie afsluiter van dat podium die een dag. Dus dat is echt direct een volwaardig knappe programmatie als ze daar hebben neergezet, denk ik, voor de dubliefhebber.
2: En wij hebben een track klaarstaan en wel van Echo Minded samen met die dub Shepherds.
0: Inderdaad, dat wordt deze Mango Tree.

0: Echo, Minot en Dub Shepherds op donderdag in het Dub Forest. Misschien nog eens kort over het programma van de Yaga Yaga. Op donderdag gaan Host Sound is daar, Equality Sound.
1: Ja.
0: Conscious B, die kennen we ook van vooral actief in het Brusselse.
1: Ja.
0: En dan een zekere Bob Brooks, die verdient misschien iets meer uitleg.
1: Ik moet eerlijk zeggen, ik ben niet helemaal thuis bij de Bob. Titan Up Crew en Champion, wel, ja, dat is een, weer een selectie gemaakt, vooral voor de Rocksteady en de vinyl liefhebber, denk ik, Bob Brooks. UK, eerlijk gezegd, ben er niet helemaal in thuis. Dus,
0: Ja, dan gaan we maar over naar de Bounce Dancehall. Stevige shift, voordat de mensen eraan komen en niet weten wat er gaande is. Licht is in, hè, want er gaat geen dancehall tent meer staan, alleen toch niet op die plaats.
1: Ja, de dancehall tent die blijft in, maar die wordt van plaats veranderd en die verandert wat van concept. Wat we vroeger onze grote dichte plastieke tent hadden, wordt een hele dag aan die een stuk de dancehall sound speelde. Gaan we die nu wat van concept veranderen, wat meer verbinden met de gold stage ook, die krijgt een open karakter. Met een DJ in het midden, wat dat toch wel een heel andere beleving geeft. En die wisselt af met de Gold Stage. Dus op het moment dat de Gold Stage zijn changeovers heeft, barst het feestje in de bounce los. En die wisselen dan af. We hebben ervoor gekozen om meer open te maken, die verbinding meer, ja, wat meer te maken met dat andere podium. En daar ook wat een meer tropische feel te geven. Dat gaat een heel fijne sfeer zijn in die dancehall. Nu, mensen die dat, de dancehall als muziekgenre wat meer willen opzoeken, we hebben er ook al voor gezorgd dat dancehall eigenlijk nu meer aanwezig is dan andere jaren. Enerzijds op de Gold, hè, we hebben een Beniman, etc. Anderzijds ook op de andere podia. Je gaat zien dat Poepa Mighty Superpower, de Bong Productions, die staan regelmatig op een site, in de Yaga. Dus de dancehall is misschien iets meer verspreid geraakt dan op één vaste locatie. We hebben ervoor gekozen om dat concept gewoon wat open te trekken en dus, op te duffen, om het zo te zeggen.
0: Ja. En gewoon naar de layout van het terrein, waar dat die tent dan stond, was een lege vlek of hoe is dat opgevuld?
1: Ja, er is wat gespeeld geweest met het terrein. Dus daar gaan we nu meer de food court terugvinden en de market en de side dish podium dan. De Yaga Yaga gaat ook daar wat meer naartoe. En dan een dub blijft uiteraard wat hem is. De bounce komt op het hoofdpodium, op het hoofdterrein mee te staan. Op een zekere afstand van de gold stage die ook nog altijd blijft waar is. Dus het zal een iets gezelliger, compacter terrein worden met wat meer dingen te beleven. Wat gezelliger. Ja, voilà.
0: Ja, je zei het net al, dus op donderdag de mannen van Bong die daar dit jaar een verjaardag komen vieren, heb ik gelezen.
1: Ja, dus die openen traditiegewijs onze dancehall, vorig jaar ook op donderdag. En die verzorgden toen ook de laatste set, dat kan dan niet het geval zijn. Maar die openen nog altijd wel het festival, dat is vaste geheelse waarde. Mag dat wel op zaterdag, als ik mij

0: vergis, maar nu ga ik eens heel even dubbel checken voor de zekerheid. Ja, op zaterdag vieren die in de Yaga Yaga ook hun 30-jarige bestaan. Als Geelse sound is dat toch niet min om al 30 jaar mee te draaien in het wereldje. Nog altijd met evenveel passie en overtuiging. We brengen ook heel wat vrienden mee om dat te vieren, dus dat wordt sowieso ook een heel plezant dancehallfeestje daar op zaterdag in de Yaga Yaga. En dan, ja, voor de rest van de dancehall, Tommy Milfgott keert terug. Na een aantal jaren afwezigheid in de scene. En die zal er op donderdag dan de vuur aan de lont steken. Totdat Shy FX en MC Rage het feestje overpakken. Shy FX, jungle pionier uit de UK. MC Rage was vroeger de vaste MC van Chase & Status. En die is nu bezig zelf als MC, onder meer van Shy FX. Maar die komt ook op. Nou, terug even spieken. Vrijdag dan?
1: Sidedish, ja.
0: Ja, en dan zit ik met Rebel Clash inderdaad op de Sidedish. Komt hij ook nog zelf een set spelen? Nou,
1: oké. Okay,
0: dus dat is de bounce voor donderdag.
1: Dat brengt ons bij de Gold Stage. Hè? eerste band die daar staat. Ik dacht eigenlijk, maar ik weet niet waarom ik dat dacht, maar ik dacht dat die alles op geel gestaan hadden.
0: Nee, dat is niet.
1: Maar blijkbaar niet. Nee, heel, heel raar. Gentleman's Zap Club.
0: Ja. Ook weer mannen van de UK. Heel feestrijke band. Live zijn die ook ontzettend goed. We hebben ook een aantal echt ongelooflijk goede nummertjes. Ja, heel eigen. Hè. Veel blazers, heel ophitsend. Dus echt een plezier om op het podium te hebben. Dus ik ben blij dat ze er deze jaar staan. Ik denk dat een bassist of de zanger ook samen is met Holly Cook.
1: Ja,
0: en die
1: dat?
0: Staat er dan op zaterdag, als ik mij niet vergis.
2: Ja, ja, ja.
0: Maar bon, ik lees de dag allemaal van de reggae niet altijd heel nauwkeurig.
2: Holly Cook doet ook regelmatig gast.
0: Die zijn alleszins gelieerd. Dus
2: absoluut.
0: Het is fijn dat die samen hetzelfde weekend...
1: En Wacky, je hebt een nummer klaarstaan van de man?
2: Ja, van hun album Down to Earth heb ik deze Smile gekozen.

0: Gentlemen's Dub Club, die dus mogen openen op de Gold Stage op donderdag. Ja, en wie weet, als Holly Cook er dan al is, dat kan misschien wel een leuke combo. We kunnen maar hopen, hè. En dan komen we bij een volgende band, waarmee dat Reggae Geel toch wel een serieuze achterstand goed maakt, als ik het zo mag zeggen. Want die mannen hebben ondertussen in Frankrijk en bij ons in het zuiden van het land een bijna legendarische status, maar hebben nog altijd niet op Reggae Geel gestaan. En nu dus eindelijk wel. Ik heb het natuurlijk over Danakil.
1: Ja. Ja, Danakil is gigantisch in het francofone taalgebied. Dat horen die al jaren. Die bestaan ook al 20 jaar, als ik me niet vergis. Die doen al heel lang mee. En inderdaad, ik denk dat dat ook wel een beetje de natuurlijke evolutie van het festival is. Dat we ook wel eens wat meer gaan kijken van wat hebben we Europees te bieden. Hè. We hebben juist Gentleman's Dub Club, Holly Cook ook, UK Live, Danakil, Joe York. Het zijn allemaal... Ja, mensen die het vuur van de reggae levend houden, ook op ons eigen continent. We hebben een Pato Ranking, komt er straks nog aan. Dat is dan weer meer Afrobeat reggae uit Nigeria. We hebben heel lang als festival puur onze focus gehouden op Jamaica. Mm-hmm. Dat was een programmatiekeuze, daar is niks mis mee. We hebben even een overgang gehad van, ja, kijk, hoe pakken we het nu aan? Hoe gaan we nu om met het feit dat er heel veel Jamaicaanse artiesten, uiteraard is dat dan nog heel levend, maar heel veel van de oude garde, ja, die zijn er niet meer, hè, of die komen te gaan. Hoe gaan we daarmee om als festival, als wij altijd eigenlijk echt een Jamaicaanse focus hebben gehad? En ik denk dat we er nu wel uit zijn, dat we inderdaad gewoon de cultuur moeten blijven vieren. Maar zeker ook bij de mensen die dat hem overpakken en die dat hem levend houden op tal van andere manieren. Hè. We hebben het juist over Shy FX gehad. Ja, die doet dat door reggae-invloeden te mixen met een drum en bass en die in een jungle te steken. En Danakil maakt zich dat heel eigen op een wat meer Europese manier. Joe York doet er dan weer iets heel anders mee. Een Lontorloop, waar we het straks over gaan hebben, doet er dan weer iets heel anders mee. Maar die grondslag zit nog altijd in dat vuur van de cultuur van de reggae. En nee, dat de weg vooruit is ook die dat we nu willen bewandelen. En Danakil hoort er absoluut bij. Maar bijvoorbeeld 10 jaar geleden had die er niet kunnen staan. Dus dat zijn keuzes die dat festival maakt. En maar dat we nu echt wel voluit op willen inzetten ook. Ja.
0: Wij zijn er in elk geval blij mee. En Wakkie, je hebt een nummer klaarstaan van de mannen.
2: Inderdaad, het album On Dubground meegebracht. En daar deze Echo Sys Dub.

0: Danakil, dus ook op donderdag op de Gold Stage. En dan blijft er op donderdag nog één naam. Eigenlijk niet, ik moet zeggen twee namen over. En dat is Anthony B. En die brengt een zekere Toledo over. We gaan het dadelijk over die Toledo hebben. Eerst misschien even over Anthony B. Al een heel aantal jaren niet meer gezien. Ik hoorde ook op een bepaald moment dat de man ook met gezondheidsproblemen sukkelt. Dus ik hoop dat hem nog altijd staat waar hij stond, want dat was toch wel een gevestigde waarde.
1: Ja, zeker. Ja. Dus ik heb daar een heel goed contact mee met Anthony B. Dat is ook een hele vlotte, bereikbare mens. Toledo was trouwens ook mee zijn idee. Want dat zijn blijkbaar heel goede maten, die treden regelmatig. Ik denk dat Anthony B. tegenwoordig vooral in Miami woont. Toledo is van Costa Rica. Dus die mannen die toeren daar in de omgeving regelmatig, of die treden regelmatig al eens op samen. En het was eigenlijk hij die dat zelf getipt heeft. Hey, anders breng ik me een maat mee. Want ja, we spelen back-to-back en dat sluit echt wel goed aan. Anthony B is in goede vorm. Ik denk dat we dat deze jaar ook hebben gezien met de freestyle op die WIFL-rhythm, waar dat hem het internet even mee heeft gebroken. Waar dat hem ook wel heel content van was. Maar ook live, allee, zijn laatste shows die dat hem gespeeld heeft, dat is nog altijd dezelfde energiebom als vroeger. Dat is, ik hou hem al sinds niet bij, ik kan het zo zeggen. En Toledo, dat is wat meer, ja, die heeft wel wat rootsnummers ook, maar dat is misschien ook wat meer weer de dancehall-richting in.
0: Reggaeton misschien? Want ja, de man.
1: Reggaeton, ja, misschien van ver wat invloeden, maar zeker geen absolute focus. Het is echt wel een dancehall-artiest, maar het is Spaans, dus het geeft er een heel andere vibe aan. En dat is wel echt, dat werkt eigenlijk echt wel heel lekker. En die komen samen een set spelen van anderhalf uur en het zal ongeveer een uur en vijf minuten Anthony B. en 25 minuutjes Toledo normaal die dat mee op het hoofdpodium springt. Dus dat wordt gewoon wel een heel energieke set, denk ik.
0: Ja. Oké, ik ben benieuwd. Afwachten.
1: Ja,
0: Wakkie, je hebt nog iets klaarstaan van onze Anthony B.?
2: Ja, en samen met Toledo, dus een duetje.
1: Dat is het.
2: Voilà, zijn er twee, allebei tezamen met deze Believe in a Jah.

0: Toledo en Anthony B, de afsluiters op donderdag. En ja, Rob, die kan hier niet de hele uitzending blijven, heeft hij gezegd. Dus we moeten razendsnel door. Ik denk niet dat we overal over kunnen gaan. Ik ga voor vrijdag maar terug beginnen in de Yaga Yaga. Ik ga niet heel dat programma overlopen. Ja, die mannen van Equality Sound staan daar natuurlijk terug, want dat is de host sound. Opnieuw bezoek uit Brussel, deze keer in de vorm van Rita Jassari. Die staat zo een beetje overal deze zomer, denk ik. Dan zie ik daar nog Pirates Crew staan. En die brengen Whitey mee, toch ook een kerel die al heel wat jaren meedraait in de UK. Helemaal op het einde, voor de mannen van Pirates Crew afsluiten, zie ik daar nog staan Prince Fatty en Horseman. Dat zijn toch twee namen uit de UK die je niet zomaar in een hoekje moet duwen. En daar heb jij nog een nummer van klaarstaan, Wacky.
1: Ja, inderdaad, samen met Prince Fatty en Horseman pakt hier eventjes de hit van Cypress Hill aan, Insane in the Brain.
2: Yes.

0: Prince Fatty en Horseman, zeker niet te missen op de Yaga Yaga op vrijdag. Maar we moeten door, want anders gaan we er gewoon niet komen naar de Dub Forest. We gaan daar even beginnen op vrijdag. Daar speelt Wagga Wagga Sound een thuismatch. Ja. Zij hosten op vrijdag.
1: Klopt, ja. Ja, dat is ook weer homegrown, hè. Ik weet niet, dat is opgevallen. Er is in vergelijking met andere jaren ook echt een heel grote aanwezigheid voor zowel dancehall als dub van Belgische sounds. Mm-hmm. En hebben we er ook wat meer ruimte aan willen geven dat die levende cultuur in België ook gewoon, met sound systems die elk weekend ergens ten velde wel hun speaker stacks optuigen om een festival of een feestje te doen, of die dancehall sounds die daar van kelder naar kelder verhuizen in de grootstedelijke omgeving, om daar altijd vuur aan de lont te steken, dat we die ook absoluut willen een plek willen geven op het festival. Wagga Wagga. Ja, zoals je zei, die zijn de mannen waar je niet buiten kunt in geel. Dat is een dub sound system van geel. Fixin' Sound, vrouwelijk geweld, heeft er ook zeker haar plaats. En als we dan verder kijken naar de avond, komt Dr. Alimentaro langs.
0: Daar wil ik het zo dadelijk over hebben. Maar dan is er ook nog daarna Sister Aisha. Grote vrouwelijke naam uit de UK. En eigenlijk is dat een soort last minute vervanging.
1: Ja.
0: Want
1: ja,
0: daar stond eigenlijk Nadine Sutherland, die heeft moeten afzeggen. Maar qua vervanging kan dat toch wel tellen.
1: Ja, dat is gewoon vervanging. Ja.
0: Eigenlijk krijgen we daar een setje naar Iwa. Ja. Want met professor komt ook mee.
1: Ja. Ja, dus dat wordt een heel toffe set ook. Het is zeker geen stap terug. Hè. Nadine Sutherland, ik had ze persoonlijk heel graag bezig gezien. Maar ja, door omstandigheden kende niet. En Sista Aisha inderdaad mooie vervanging. Die had er even goed als primaire geboekt kunnen worden.
0: Voor de jongere generatie die haar niet moest kennen, er staat een prima interviewtje op reggae.be. Maar wij gaan ondertussen eens luisteren naar een nummer van Aisha. En dat is
2: uit haar laatste album, The First Lady of Dub, Ja Vengeance.

0: Aisha of Sista Aisha, u mag kiezen. Dus op vrijdag in het Dub Forest. Maar Rob zei het al even, ik denk een naam. Goh, dat bos dat gaat er over vol staan. Ik kan het nu al voor de geest halen. Een beetje reggae geel royalty, maar dan in een beetje vreemde capacity. Ja, want corrigeer me als ik fout zit. Als ik het juist heb, heeft die mens nooit op een podium gestaan op reggae geel.
1: Nee, maar wel in het eetdorp. Die heeft er jarenlang ja. in een foodstand gehad. Ja.
0: Toen de dieren nog spraken.
1: Ja. En dat was de man die dat ons een eeuwige quote heeft bezorgd van reggae geel is the most Jamaican thing outside of Jamaica. Dat was van hem. Hij vond dat ook. Hij heeft nog op een t-shirt gestaan van ons. Maar die heeft dus jaren inderdaad zijn eten bij ons verkocht. En die had geen ambitie per se om op te treden. Die was er gewoon graag. Maar nu halen we hem dus wel eindelijk op een podium en dat is wel schoon. Ja. Het werd tijd ook.
0: Ja, het is toch een legende, Wacky. We kunnen er ook
2: absoluut.
0: Hier
2: rond, ik ken hem van way back in the 80s, toen dat hem bekend maandelijks in mijn zetel kwam slapen. En als hem zijn platjes hier kwam slijten bij de Kingston platenwinkel en zo. Dus voor mij is dat wel een van de mensen die mij heel veel heeft geleerd. En dus eindelijk is een keer op het podium of geel is geweldig.
0: Leeft ondertussen al een heel aantal jaren in Gambia, dus zo'n rasta is het, daalt bij het woord. En treedt ook zo goed als niet meer op.
2: Nee, dat is het. Dus is wel een unicum dat je met kunnen strikken, dat het heeft willen doen.
0: Voor zover ik weet staat hem op reggae geel en reggae land en that's it.
2: Ja. That's it, ja.
0: Dus zeker niet te missen. En wij gaan eens luisteren welke classic...
2: Een 12-inch in der tijd uitgebracht. Nog op dat Frontline-label uit 1979. Deze Find the One.

0: Reggae Geel Royalty dus op vrijdag in het Tub Forest. Dr. Alimentado, zorg dat u er staat, zou ik zeggen. We gaan even heel snel door de dancehall lopen, Rob. Eigenlijk staan daar, ruwweg gezegd, op vrijdag vier namen. High Grade Sound, Mystic Tammy, Red Light Sound en Warrior Sound.
1: Ja, dat klopt. Ja, Warrior Sound. We kunnen een huishoudnaam ontworpen op Reggae Geel, denk ik. Hè. Duitse succesverhaal van Mattia. Die had daar vanuit de Wuppertal Club de wereld wat heeft veroverd, hè, met zijn sound system. High Grade Sound, Belgische trots weer. Mystic Tammy evenzeer. Red Light. Ook lokaal, die brengen dan Daddy's Cookies en Stoneman mee on the mic. Dat belooft gewoon een heel itzig feestje te worden.
0: Ja, die twee laatste, voor sommigen, ze staan daar niet in die capaciteit, maar eigenlijk zijn dat twee mannen van Atomic Spliff, hè, dus dat kreeg er eigenlijk nog een klein beetje gratis bij.
1: Ja, voilà, het is dat. Ja. Wie weet komen we terug in de set.
0: Ja, en dan moeten wij dringend naar de Gold Stage. Hè. En de band die daar mag openen op vrijdag, ik heb me laten vertellen, daar kon niemand rond dit jaar blijkbaar. Dat is Resolution, ja. Campus Vertrots.
1: Ja, voilà. Een deel, Ronnie speelt al gitaar van Mighty Pirates vroeger. Maar die zijn gewoon al omtegenwoordig geweest het voorbije jaar. Ook veel in de media geweest. Hè. Ze hebben dan het Sportpaleis mogen openen voor Meteor. Omdat de bassist aan de vader is van, zeker.
0: Ja.
1: Mooi werk gedaan om toch de reggae cultuur ook wat meer visibiliteit te geven. Hè. En ook omdat we dan terug wouden kijken van welk lokaal talent kunnen we een plaats geven, dan was Resolution een heel logische keuze, denk ik. Nou.
0: We hoorden hen vorige week al bij onze special rond Airy Vibes. En deze week toch niet hetzelfde nummer, mag ik dan hopen?
2: Nee, ik heb een ander gepakt.
3: Dus zoals gezegd, ze zijn dus nu ervoor ook nog even op Airy Vibes. Maar dus ook op Reggae Geel met deze Longing.

0: Resolution, nummer met Desert Blues vibes. Het weer toont dat die band ook niet voor één gat te vangen is natuurlijk. Helemaal iets anders, dan brengt ons bij Abacush, tweede naam op de Gold Stage op vrijdag. Band die, waar ik van iedereen die erbij was vorig jaar op iRevice van hoort, dat daar de act was die de mensen van de sokken blies.
1: Ja.
0: In het grootste deel een vrouwenband uit de UK.
1: Ja, klopt.
0: Zo roots als het maar kan zijn.
1: Ja, voilà. Ja. Ik kom er niet vaak tegen, een volledige vrouwelijke rootsband. En we hebben ook natuurlijk de goede commentaren opgevangen. Dus gecheckt en goedgekeurd vandaar.
0: Maar ik meen mij ook maar van lang geleden op Geel zoiets te herinneren dat daar zoiets gestaan heeft. Ja. Waren zij dat?
1: Ik durf het niet met 100% zekerheid zeggen, maar de naam heeft er absoluut al gestaan. Ja. Ik durf Kush Abacush.
0: Maar opnieuw. Het.
1: Ik durf het niet met 100% zekerheid zeggen. Misschien is het een nieuwe band, misschien is het een voortzetting van. Ik durf het niet zeggen.
0: We gaan daar dadelijk naar een nummer luisteren, maar Rob is hier natuurlijk ook weer niet met lege handen aangekomen. We mogen dit jaar twee duo-tickets weggeven, twee duo-tickets voor het festival. We hebben wel heel wat informatie nodig, dus hou dat alsjeblieft bij de hand. We hebben de namen van allebei de mensen die dan gaan komen nodig, allebei de e-mails en allebei de telefoonnummers. Twee duo-tickets, het gebruikelijke telefoonnummer 03-232-30-30-03-232-30-30. En die tickets kunnen van u zijn. En ondertussen gaan wij luisteren naar Abacush.

0: Abacouche, toch zeker eentje om naar uit te kijken op vrijdag. Ik kan misschien nog meegeven, ik zal dit jaar ook aan het werk zijn op Reggae Geel. U kan mij aan het werk zien op het Sidis Stage, waar ik een aantal interviews zal verzorgen. Onder andere met dames van Abacouche. Dus als u nog vragen hebt of misschien een LP wilt laten signeren, ik weet het niet, ziet dan dat u zeker ook eens langs die Sidis Stage komt. Wij gaan door naar de volgende naam, maar misschien moet ik eerst nog meegeven dat de telefoons hier roodgloeiend stonden. Dus voor die twee duo-tickets hoeft u niet meer te bellen. Die zijn natuurlijk de deur uit. Wat had u gedacht? Komen wij terecht bij Holly Cook, ondertussen uitgegroeid tot een waar loversrock-icoon. Ik ben al fan vanaf het eerste album en ik denk dat dat voor Wacky ook geldt. Zeer blij dat ze op de Gold Stage staat dit jaar.
1: Ja, voilà. Ja, wij ook. Het is een prachtige stem. Ik bedoel, die heeft echt een zeemzoete... Ja, ik weet niet hoe je dat moet omschrijven. Maar ze hebben vooral ook een nummer met... Prince Fatty?
0: Ja. Ja? Ja, ja. En Horseman, dus misschien gaat hij wel op podium staan,
1: ja,
0: wie weet.
1: Ja. Allee, bro, er zijn een aantal nummers waar je, ja, waar je zo wat bij wegsmelt. Schoon presence en ook een prachtige stem live, dus ja, meer dan terecht als ze er staat. Ja.
0: En voor de punkliefhebbers, dochter van de... Was het een drummer van de Sex Pistols?
2: Ja, klopt. Paul Cook, de drummer van de Sex Pistols. Ja, dat is zijn dochter, samen met een Jamaicaanse juffrouw, ooit geproduceerd.
0: En welk nummer heb je klaarstaan, Wacky?
2: Oh, klassiekertje, hè. Shadow Kissing vind ik toch een van mijn favorietjes dat er is mocht uitkomen.
0: All right, Holly Cook.

0: Holy Cook, Lovers Rock Vibes, als je fan bent van dat soort dingen, echt niet missen op vrijdag op de Gold Stage. Ja, en dan komen we terug terecht bij een legendarische naam, maar misschien voordat we daar naartoe gaan, Rob, want jij kan niet super lang niet meer blijven. Misschien even dan naar het praktische gedeelte voor dit jaar. Hoe zijn de prijzen geëvolueerd? En dan bedoel ik niet alleen de inkomprijzen, maar ook wat mensen heel graag willen weten. Wat kost een pintje dit jaar op Reggegeel?
1: De inkomprijzen die zijn voor een combi-ticket licht gestegen tegenover vorig jaar. Ik denk 10 euro, maar ik krijg er wel een extra festivaldag voor. Dus, we proberen dat sowieso altijd wat democratisch te houden. Als je ziet dat je daar voor 3 dagen, iedere dagen mee gesteld bent, dan denk ik dat we zeker niet duurder zijn of zelfs een pakje goedkoper zijn als andere festivals in de buurt of andere festivals uit het genre zelfs. Dus op dat vlak zit het wel snor. Pintje, als ik mij niet vergis, is een drankbon 3,80 euro dit jaar. En hier een drankbon is hier een pintje.
0: Misschien daar ineens meenemen, dat systeem is hetzelfde gebleven, het betaalsysteem?
1: Ja, blijft gewoon hetzelfde. Ja, dat is met een betaalkaart, je krijgt er een als je binnenkomt en dan kun je daar via Payconic of QR-code van je bank ofwel aan een top-up point gewoon muntjes gaan opzetten en dan betalen alsof je met je bankkaart betaalt. Dus ja, die moet je ook goed bijhouden, want achteraf, als je er nog coins hebt opstaan, kun je via die QR-code na het festival je refund vragen. Dus smijt die kaart niet weg, want anders kun je geen refund vragen.
0: Dus ja, goed dat je dat zegt, Rob, want met dat gegeven proberen ze de festivals elk jaar terug opnieuw zwaar te maken.
1: Ja,
0: stond vandaag nog in de krant.
1: Maar ik doe zelf alle communicatie en we proberen het echt altijd zo helder mogelijk te communiceren en toch zijn er altijd mensen die zeggen, joh, maar we wisten het, ja, er zijn ook grenzen aan wat dat je... Ja, het staat op de kaartjes zelf, het staat op de banner, het staat op de website, het staat op de social media. Ik zeg het hier nog eens, houd dat bij, dat je achteraf gewoon vlot uw refund kunt vragen. En dan, zet ik een euro meer kwijt, dan dat je... Wauw, voilà.
0: Okay. Ja, en ik zei net al de volgende naam op de Gold Stage op vrijdag. Ja, een legendarische naam, maar we moeten daar toch een kanttekening bij maken. Ik heb het natuurlijk over de Scatalites, legendes van de Jamaicaanse ska. Maar bon, noem een kat, er leeft niemand meer van de Scatalites ondertussen. En toch verdienen die een plaats op het podium, volgens
1: Regen Geel. Een beetje een verhaal is, gelijk de Buena Vista Social Club. Hè? Daar zijn de originele leden ook allemaal verdwenen. Maar die gaan met hun muziek, omdat hem zo krachtig is, gestagen door. Dat is bij de Scatalites een beetje hetzelfde, denk ik. Dat is doorheen de jaren gewisseld en gedaan. En ondertussen zit ook een heel nieuwe bezetting. Het is een beetje meer een tribute band, maar we vonden toch dat de muziek van de Scatalites niet mocht ontbreken. Een ska band, die staan er niet vaak bij ons. En de Scatalites hebben toch een repertoire opgebouwd van de ene klassiek en al de andere. Dus dat wouden we zeker ook laten zien en laten horen aan ons publiek. We hadden natuurlijk liever het originele gehad, maar dat is jammer genoeg fysisch niet meer mogelijk. Dus dit is de next best thing, denk ik. Ja.
0: Alright, ik ga u alvast bedenken, Rob, voor naar hier gekomen te zijn.
2: Ja, zeker.
1: Volgend jaar nog eens.
0: Bakkie, je hebt iets klaarstaan, een of andere uberklassieker van de Scatalites.
2: Ja, als ze deze zo nou spelen, is het voor mij al totaal goed. Hè. Dus ik heb deze Scatalites live aan het werk gezien. Ik dacht, was het vorig jaar in Berlijn. Het was eigenlijk al heel goed.
0: Oké.
2: Geweldig. We Now Sleep.

De Catalyze op de Gold Stage van Reggae Geel op vrijdag. Rob is ondertussen de deur uit, maar wij gaan gewoon verder. Want ja, we hebben nog een stuk van de vrijdag en nog heel die zaterdag te overlopen. Dat is toch nog een pak, dus we gaan gewoon maar verder. De volgende naam, naam met een stem als een klok uit... Ik wil het Jamaica.

0: Queen Omega, geweldige stem, zeker gaan zien op de Goldstage op vrijdag. Ja, en dan komen we bij een gedeelte dat niet meteen mijn gedeelte is. Ik heb het daar straks al gezegd, ik zal dan waarschijnlijk bij Horseman en Prins Fatty in de Yaga Yaga zitten. Maar het is toch wel een naam die kan tellen. Laat ons wel eerst met het begin beginnen. Normaal gezien stond daar eerst Supercat geprogrammeerd. Ja. Dat is niet kunnen doorgaan. En dan moet het Reggae Geel toch wel nageven. De vervanger die ze hebben kunnen regelen. Toch niet van de minste. Ik heb het natuurlijk over Beanie Man. Ja, dancehall, hè.
1: Ja, de king. Natuurlijk. Ja, de king of dancehall. Dat zegt hem nog steeds zelf. En ik denk dat hem

0: Benema en de Dancehall King op de Gold Stage. Je zou misschien denken van ja, dat is een afsluiter van de dag. Nee, dat is niet het geval. Want daarna staat daar nog het Franse duo L'Entourloupe op het podium. Ik moet eerlijk zeggen, ik hou me stevig bezig voor reggae.be met de Franse reggae scene. Maar op de een of andere manier is L'Entourloupe mij toch ontschoten de afgelopen jaren. Ik ben er zelf dus niet in thuis, maar ik ga er wel zeker staan om eens te kijken waar dat over gaat.
1: Ik denk toch dat het ook de moeite gaat zijn, zo team. Vermis dat die mensen, die zijn al heel lang bezig. Die hebben al samenwerkingen met talloze producers, gelijk Zubiet spelen we nu maar samen met Pandadub en zo. Dus dat zijn al wel grote namen. Ook heel veel vocalisten die ze als gastvocalist nemen. Ook uit de Jamaicaanse scene.
0: Zoals, ja, ik kwam weer een remix tegen op het nieuwe album van Capleton, dat hier nog voorbij moet komen,
1: ja,
0: denk ik.
1: Ja, bijvoorbeeld ook. Ja, staat er ook op. Klopt. Dus toch wel de moeite en explosieve power volgens mij toch. L'Entourloupe.
0: Oké, laten we iets horen, Wacky.
1: We gaan eentje pakken en dat is deze, samen dus met Pandadub Le Bonheur.
2: Mesdames, messieurs, j'espère qu'en écoutant ce beau disque, vous ne vous êtes pas ennuyés. Je l'espère. Je dis de ce beau disque parce qu'il a été enregistré par des techniciens vraiment consciencieux.

0: Landtourloop, de afsluiters op vrijdag. We hebben nog net een uurtje over, dus ja, we moeten maar doorgaan. Hè. Blijft dus over zaterdag, hè, de grootste dag, de langste dag.
1: Ja.
0: Misschien met de Yaga Yaga beginnen.
1: Wel ja,
0: die Quality Sound staat er. Weer al op post, drie dagen
1: ja,
0: op rij.
1: Ja, die mannen die moeten wel.
0: We gaan daar misschien één naam uithalen. Dat is Ari Yates. En die brengen niemand minder dan de Jamaicaanse DJ-legende Ranking Joe mee. Toch ook weer eentje die je niet mocht laten links liggen. Ook al is het op een kleiner podium, dus de Yaga Yaga. We gaan nog eens luisteren naar de legendary Ranking Joe.
1: Met Free Up Africa.

0: Ranking Joe samen met de Irie Eyes Crew op de Yaga Yaga stage. Dan is er ook nog Love Injection en die brengen Cheshire Cat mee. Ook wel een lyrical master uit de UK. Gaan we zo dadelijk naar luisteren, maar ik overloop graag even de programmatie van de Dub Forest op zaterdag. Hosts zijn die dag Kingstep Sound, maar ook de Blackbird Crew hier uit Antwerpen, die zullen te gast zijn. Een naam waar u zeker moet naar uitkijken op zaterdag is Gussie P, veteran uit Londen, uit de UK. Hij gaat zeker een lekker setje draaien. En dan de dag wordt daar afgesloten. Goh, dat gaat super zwaar worden. De naam zegt het al. King Earthquake, ook uit de UK. Dubliefhebbers weten wat gedaan op zaterdag. Maar ik zei het net al, wij gaan luisteren naar een trackje van Cheshire Cat. En Wacky, welke gaat dat zijn?
1: Dat is een trackje op de Taxi Rhythm die vorig jaar opnieuw is uitgebracht geweest. En daar deze Nobada Mashup.

0: Cheshire Cat, als u hem nog niet moest kennen, u kan hem ontdekken op de Yaga Yaga op zaterdag. Ik overloop even het programma in de Bounce Dancehall. Daar staat Uphill Sound uit Brussel, dacht ik, als ik goed zit. Roots Data, misschien een beetje een afwijkende naam in de dancehall, maar
1: ja,
0: wel. Chowhead Family, en dan nog zie ik dan nog helemaal op plaats D-Master staan en Noah Power. Ik kan daar allemaal niet veel meer over zeggen. Ik had eigenlijk gehoopt dat Rob nog hier zou zijn om dat in mijn plaats te doen. Dus gaan wij maar over naar de programmatie van de Gold Stage. Hebben we ook nog heel wat namen te overlopen. Ook hier op zaterdag wordt de dag weer geopend door een Belgische act. Dat wordt bijna een traditie op Regen Geel. En dat zijn deze keer de mannen van Wawasda. Ja. Daar heb jij een trackje van klaarstaan, Wakkie.
1: Absoluut. Hè. Met de spuut op de, samen op de vocals mee op van hun album, al het bekende album Shiva Regal, hun debuut. En daaruit komt Home.

0: Wat was dat? Die mogen dus openen op de Gold Stage op zaterdag. Daarna is het de beurt aan Joe York, maar daarover dadelijk meer, want er zijn nog meer Antwerpse hip-hop vibes en wel in de vorm van Tourist Lemcy.
1: Ja, in het kader van de veranderde aanpak van Reggae Gale, dat ons zeggen. Hè. Ze doen er blijkbaar toch altijd de moeite voor zo eens een keer iets vanuit een andere hoek te laten komen.
0: Ja, nu hip-hop vibes, dat is al, of van commerce en zo, het is al een aantal jaren aan
1: de inderdaad, hè, dus dit jaar is het dus Tourist MC, maar zeker een goeie artiest. Hè. Ik vind het een sympathieke gast, heeft ook al heel, heel toffe nummers gemaakt. Ik heb daar van zijn album Antwerps Testament zelfs een track gevonden die hem samen heeft gemaakt met onze Crucial Alfonso, toch ook weer een Antwerps dubtalent. Maar het heeft niks met dub te maken, het is puur een hip-hop track. Laat ons maar even luisteren naar deze Mr. Carpenter.

0: Tourist MC op zaterdag op de Gold Stage. Maar ik zei het al, we hebben even voor de flow van het programma, zoals dat dan heet, Joe York overgeslagen. Maar dat gaan we zeker niet doen op zaterdag op RGGL. Want van Joe York zijn we eigenlijk wel stevige fan. De man met falsetto uit de UK. Wat heb je van klaarstaan, Wacky?
1: Ik heb daar een trackje dat hij samen heeft gemaakt met de co-operators.
0: Natuurlijk.
1: Natuurlijk, want dat is zoals in een huisband, laat ons zeggen. Ja. Ondertussen toch. En dat wordt Rain.

0: Joe York op zaterdag op de Gold Stage. En dan een act die zeker niet voor de eerste keer op reggae geel staan. Nee. Maar die er van mij eigenlijk nou, elk jaar mogen staan. Ik zou het niet erg vinden. Ik heb het over de Twinkle Brothers. Jamaicaanse legendes. En eigenlijk ook al jaar en dag UK legendes. Want daar wonen ze al een heel tijdje. Ja, en als we Twinkle Brothers zeggen, dan krijg je er ook nog eens gratis Dub Judah bovenop. Normaal gezien. Klopt. Want die vast al jaar en dag voor die mannen. Ik kan er misschien ook al meteen bij zeggen, ik zal ook op zaterdag actief zijn op de site This Stage. Weer een aantal interviewtjes verzorgen, onder andere met Gussie P, die ik daar straks al vernoemd heb, met Joe York, die net gepasseerd is, en ook de Twinkle Brothers zullen normaal gezien bij mij passeren. Dus breng uw vragen en uw vinyl of uw cd's mee en dat komt allemaal goed, dat kan daar gezellig worden. Dus kom zeker eens langs dat nieuw podium, de site is op reggae geel. Maar wij gaan nu even luisteren naar de Twinkle Brothers met uber-klassieker, Wacky.
1: Ja, dat klopt. Never Get Burnt, ja. Wordt ook nooit in bui, dat nummer. Hè. Dat blijft staan als een huis. Dat is een van de beste tracks dat je eigenlijk ooit gemaakt hebt, vind ik. Ik heb gebied van reggae, zeker in de UK-stijl toen. Is ook in de tijd gemaakt met Jashaka samen. Dus ja, dat is echt genoeg. Never Get Burnt, de Twinkle Brothers.
2: Daniel, Shadrach and Meshach.

0: Geweldig met de dub, de 12-inch version van Never Get Burned. Maar het is nog niet gedaan, hè, Tim?
1: Nee, en op het hoofdpodium, op de Gold Stage van Reggae Geel, gaan we dan een beetje een heel andere richting op. We gaan richting Lagos, Nigeria, want daar komt Pato Ranking vandaan. Ja. Hij gaat dan wat zorgen voor wat dancehall vibes en ook wat afrobeats, vermoed ik.
0: Vooral, ja,
1: ik ken de man niet goed, ik moet eerlijk zijn.
0: Nee, dat is waar. Tot hiertoe is dat niet echt onze meug, maar heel dansbaar in ieder geval. Alright, Pato Ranking met Abobi.

0: Nigerian vibes op reggae geel met Pato Ranking.
1: Toch plezante ritmeke, dat is leuk. Ja. Kom, zal wel op gedanst worden.
0: En we moeten er stilletjes uit, heb ik net vernomen.
1: Ja, dus we danken nog Trashcott voor nog een uurtje van hun uitzending te kunnen hebben genomen te nemen. Maar hij staat klaar om nog een half uurtje van hun show te doen. Dus we gaan moeten afsluiten met de laatste main act, denk ik. Hè.
0: Ja, dat is eigenlijk Ding Dong, maar die gaan we dan skippen. Dat is de echte afsluiter op zaterdag.
1: In de dancehall,
0: maar ik denk dat we eerlijk mogen zeggen, de echte afsluiter, de main event, die slot is vastgelegd voor Christophe. Voor Martin, ook niet de eerste keer dat hij op reggae geel staat.
1: Nee, dat is al de derde keer dat hij op geel komt. Maar het is altijd, brengt ook elk jaar opnieuw albums uit met verschillende stijlen erop en zo. Waar dancehall, een beetje lovers rock en dergelijke meer. Goeie stem ook. Dus zeker de moeite voor nog eens te zien naar Christopher Martin. En zoals je dus zegt, we zitten dus op voor vandaag. Hè. Dus we hebben ons best gedaan voor zoveel mogelijk te laten horen wat er gaat komen op Reggae Geel. Er is u enkel nog maar tot daar te begeven. We hebben enkele mensen kunnen gelukkig maken met free tickets, dus dat is ook altijd plezant. En voor de rest zit het er dus op voor vandaag. Dit was dus Back to Base, Reggae Matinee XL over Reggae Geel. Met Jar Rebel, met Don Wacky. We hebben ook nog wat volk in de studio gekregen, zoals de Rob van Reggae Geel zelf. Dus dat zat prima. En volgende week zijn we terug. Dan komt Dubwave nog eens naar de radio voor een setje van een half uur. Voor de rest zitten we dus terug gewoon op het schema zoals vanouds. Peace, love, respect to each and everyone. En hier is Christopher Martin met Prettiest Thing.

0: beste luisteraars.
1: Van Radio Centraal. Hallo beste luisteraartjes van Radio Centraal. Ja, dank jullie wel Back to Base, dat we toch nog een klein beetje van ons gebruikelijk om de twee weken programma Trashcot mogen houden voor het laatste half uurtje nog. Thank you everybody for listening to Trashcot on Radio Centraal 106.7 FM. En we gaan beginnen met een cassetje. Ik heb verschillende cassetjes mee. Eentje van Adriaan de Rover, Chansons de Trottoir, stoepliedjes. Ik heb ook een mixtape mee van Oceana, volume 1. En ook een niet uit te spreken Oekraïns-Russisch mixtapeje. En onderwijl gaan wij ook live gaan. Want er komen gasten binnen, hopelijk binnen een half uur. Want dit is ons programma Radio.

Don en Joey worden dat met Gonna Party Tonight en Miss Sue. En dat was eigenlijk helemaal niet wat ik wou opzetten. Dat begint hier al goed. Maar ik was gewoon een beetje afgeleid door de bevallige gasten van Trescott die hier nog in de studio rond dwalen. Goed, wat ik eigenlijk wou opzetten is de Fiesta Rock'n'Roll van Big B Cornegay. Die komt er zo aan. Die komt er zo aan. Ja, het gaat vlot vandaag. Het gaat zo'n dag zijn. Ha!

Taboo in de versie van Ralph Font en his orchestra was dat. En daarvoor uit de plaat Jungle Obsession, Music for Exotic and Tropical Atmospheres. Hoorde u Safari Park van Nino Nardini en Roger Roger. Fantastische plaat trouwens, die Jungle Obsession. Een echte aanrader. Gaan voortgaan met een streepje cumbia. Dit is Soledad van El Combo de los Galleros.

Ah, Andres Landero en Cumbia India was dat. En ik was van plan van eigenlijk maar twee cumbia-nummers te draaien, maar ik ben daar wel een beetje in de mood aan het geraken voor nog eentje. Zal ik er gewoon nog eentje op staan? Ja? Ja, ik vind dat ook een goed idee. Ja, oké. Ja, goed. Dan doen we dat. Nog een cumbia-nummer. Dit is Esperma Iron van Los Guacharacos. Zand en rum op Bygone Days op Radio Centraal.

La parte de la...

De Jamaican Nightingale, Keith Stewart, was dat met de traditional Angelina. Het volgende is Marokkaans, jawel. Nuit d'été, avec Naïma Sami. Muziek composée et interprétée par Abdou El Omari, uitgegeven op het Radio Martico label. Begon voor het nummer... het tweede nummer van een bekend. Als ik me niet vergis, is dat de Twahachna Klamak. We gaan voor Twahachna Klamak. Excuses aan de mensen die de wiens moedertaal ik net verputst heb op de radio. Maar beter dan dat kan ik het niet uitspreken.

Van welk merk is jouw pin? Ik weet het niet, maar dat is geen beek. We gaan voort met Burundi Stephenson Black. Met Burundi Black. Het tweede deel van het nummer hoort u. Het is een nummer dat gesplitst is op een single, op een A-kant en een B-kant. Dus we gaan voor een B-kant. Hoppa.

Jongen, als ik een cd moet opzetten, echt waar, ik knoei zo hard, hè. Dat is allemaal veel te modern voor mij. Wacht, hè. Zo, een Q, oké, een play, nee. Allee, ik ga een andere cd-speler proberen, echt waar. Ik had zo'n nummer dat zo keis gewoon zou aansluiten bij het vorige, en hij is dat weer helemaal mislukt. Doe me toch. Eens kijken, hè. CD 3 MD. Voilà. De schuif open. Nummer. Nou gaat hij vanzelf terug open. Of? Wat is dat nou? Ja. Dat is wel een heel hoog Minerva gehalte hier vanavond. Talk reading. Voor wat staat talk eigenlijk op een CD-speler? Weet er iemand? Laat het mij weten. Ik ben benieuwd. Nummer 5. En dan play. We gaan niet horen. Dus je moet je voorstellen dat de drums van het vorige nummer ontfaden zijn en dat deze dan begint zo. Oké, goed. Ik denk dat we zitten.

Come a Little Dog van Pallas Brothers was het. Fantastisch nummer, vind ik. En daarvoor... Daarvoor was een nummer... Kaiowas heette dat. En dat was van Sepultura. Jawel, dat was Sepultura ervoor. De gitaar met de percussie. Sepultura, metal band uit Brazilië. Ik heb hier onlangs nog een plaatje op de kop getikt van een metal band uit België, meer bepaald. Dries Linter. Weet er iemand waar Dries Linter ligt? Ik denk in de Vlaanders ergens. Anyway, het gaat over speed metal uit de jaren 80. De band heet Warhead en de plaat heet

Warhead en Speedway was dat. Uitgegeven destijds door Mausoleum Records. Die zat er in de lange van Bloerstraat, nummer 78, 2008, Antwerpen. Telefax 33713. Interessant. Er stond niet echt een jaartal op de hoes. Ah, het is sowieso jaren 80, hè. Dat hoorde wel, maar... Ik zou wel graag weten van welk jaar dat precies is. Ik ga dat opzoeken. Ik zal het u volgende keer weten mede te delen. En over volgende keer gesproken, herinnert u zich nog vorige keer, de vorige uitzending van A Bygone Days hier op Radio Centraal. Toen had ik een cd'tje gekocht op de rommelmarkt morgens van de Tsjechische band Zabludil. Zabludil, waar heel, heel weinig over terug te vinden is op het internet. Een cd met 13 nummers, allemaal zonder titel. En ik heb vorige keer het samen ontdekt, samen met jullie ontdekt. Dan zijn we voor het

tweede nummer gegaan. Dus ik heb het ondertussen ook thuis niet meer geluisterd. Ik stel voor dat we gewoon elke keer dat Bygone Days is, één nummer van Zabludil samen ontdekken. Dus aangezien we vorige keer voor het tweede nummer zijn gegaan, gaan we deze keer beginnen bij het eerste nummer en dan de volgende keer het derde nummer. Enzovoort. Is het logisch? Ik denk het wel. Dit is Zabludil met Untitled. Come on, CD-speler. Je kan het. Ah.

Het is een nummer van meer dan 7 minuten, dus het gaat waarschijnlijk zo nog 4 minuten door. Ik zal het nog een minuutje laten opstaan en dan gewoon misschien toch over naar het volgende. Hè? Niet alle nummers van Zablo Diol kunnen even hard in de smaak vallen. Hoi.

Er kwam hier net een dame binnen op zoek naar haar bankkaart, die ze hier blijkbaar is kwijtgespeeld eerder vandaag. Daarmee dat Zabludil nog steeds opstaat. Nog 2 minuten te gaan, ik zal het dan maar gewoon laten uitspelen, zeker. Huh.

Oude Oorlog van Aroma di Amore was dat. En dit is Koemensch van Zimbo. Want het moet niet altijd wonder der micro-elektroniek zijn.

0: Brooklyn, Raquel, Chicago, Red Dog. It's uncommonly smooth.
1: Wesley Willis en Rock and Roll Power, en dit zijn de Runaways. Dead End Justice.

Vier meisjes van 16 en eentje van 17, opgenomen in 1976. Dead End Justice was dat van de Runaways. Fantastisch toch? Volgende zijn ook dames, vier jonge dames uit Hastings. Vier zussen nog wel, de zusjes Elliot, beter bekend als Made of Ace. Hier zijn ze met Minimum Wage.

Made of Ace, het Hastings. Er zit een Aardingsbrom op de eerste platenspeler, heb ik de indruk. Hoorde dat? Ja, dat is Aarding. Ik ga dat direct even checken. Terwijl ik het volgende plaatje opzet, dat is iets dat ik vorige week op de kop heb getikt. Een singeltje van de Hollywood Argyles. Het nummer heet Alley Oop. Ik had het al, maar dan ook weer niet. Ik had Cholly Oop van de Hong Kong White Sox. En ik had eigenlijk niet door dat dat een soort van een satirische versie van Alley Oop was. En zo gauw dat ik dat dan ontdekt heb, heb ik het origineel ook opgezocht, hè, en gekocht. Dit is Alley Oop van de Hollywood Argyles.

Het is 1964 en de Beatles scoren een monsterhit met She Loves You. Een van de vijf nummers die de toppositie bekleden in de Amerikaanse hitparade. De groep uit Liverpool staat daarmee onbetwist aan het hoofd van wat de Britse invasie genoemd wordt. Eén enkele Amerikaanse popgroep slaagt er in datzelfde jaar een grote hit te scoren, The Beach Boys, met het nummer I Get Around. De single wordt de eerste nummer 1 hit van The Beach Boys in de Verenigde Staten en vormt het begin van een onofficiële rivaliteit tussen Brian Wilson en The Beatles.

Op het hoogtepunt van de wereldwijde Beatlemania beginnen de groepsleden meer en meer de druk van het succes te voelen, ten nadele van hun artistieke ambities. De albums Beat It For Sale, Help en vooral Rubber Soul tonen de groeiende maturiteit van het schrijvende duo John Lennon en Paul McCartney. Producer George Martin zegt in een interview: "We maakten albums die eigenlijk meer op een verzameling singles leken. En nu begonnen we albums echt te zien als een op zich zelfstaand kunstwerk." George Harrison en Ringo Starr werkten mee aan de composities op het album Rubber Soul. Maar de studiotijd in de EMI Studios, later Abbey Road, brengt ook spanningen mee die de volgende jaren nog zullen toenemen. Aan de andere kant van de oceaan luistert Brian Wilson aandachtig naar de mooie arrangementen op Rubber Soul en werkt aan het album Pet Sounds. Het album, dat grotendeels tussen januari en april 1966 wordt opgenomen, bouwt voort op het orchestrale geluid geïntroduceerd op Beach Boys Today uit 1965. Wilson wil Spectre's sound, Phil Spector dan, Wall of Sound techniek uitbreiden en Rubber Soul overtreffen. Zijn orchestraties vermengen elementen van pop, jazz, exotica, klassieke muziek en avant-garde, waarbij rockinstrumentatie wordt gecombineerd met gelaagde vocale harmonieën, found sounds en instrumenten die doorgaans niet met rock worden geassocieerd. De Beatles daartegenover, na de uitstap van Help naar de klassieke muziek met fluiten en strijkers, verlegde George Harrison's introductie van de sitar op Norwegian Wood, This Bird Has Flown, eveneens de traditionele grenzen van de popmuziek.

God Only Knows, je hoorde de Beach Boys. Het nummer staat uiteraard op Pet Sounds. Onder deskundige begeleiding van George Martin gooien de Beatles zich als kinderen in een snoepwinkel op de diverse instrumenten en technische mogelijkheden van de Abbey Road Studios, EMI Studios. Tot de experimentele nummers op Revolver behoort Tomorrow Never Knows. Bij de totstandkoming ervan worden 8 bandrecorders op verschillende plekken in het EMI-gebouw gebruikt. Elk bediend door een technicus of bandlid die willekeurig de bewegingen van een bandloop varieert, terwijl Martin, de producer, een samengestelde opname creëert door de binnenkomende signalen te samplen.

Om diverse redenen besluiten de Beatles van het tournee in augustus hun laatste te maken en zich uitsluitend op studiowerk te richten. Zo gebeurt het dat de groep in augustus 1966 aan een lange periode van experimenteren begint, die de lijn, ingezet op Revolver, verder zet. Er is geen deadline voorzien en dat geeft de Beatles de ruimte om ongeremd hun ideeën uit te werken. Platenlabel EMI vindt echter in februari 1967 dat het publiek al te lang niets meer van de Beatles heeft gehoord. En er wordt beslist om als voorproefje de non-album dubbele A-kant single Penny Lane Strawberry Fields Forever uit te brengen. Het album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band wordt in april van dat jaar op het Britse publiek losgelaten en veroorzaakt een schokgolf in de wereld van de populaire muziek. De jonge kerels uit Liverpool maken dankbaar gebruik van bandopnemers, mellotrons, circusgeluiden en zoveel meer op deze mijlpaal van de psychedelische pop. De nummers zijn ook uitgesproken Brits en daarom ook zeer herkenbaar voor het thuispubliek.

At Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, The Beatles met Lucy in the Sky with Diamonds. Bij Brian Wilson worden een schizoaffectieve stoornis en een milde polaire stoornis vastgesteld. Hij heeft regelmatig last van auditieve hallucinaties in de vorm van stemmen die losstaan van een persoon. Wilson noemt deze stemmen heroes en villains, helden en schurken die bijdragen aan een leven vol angst. In die periode werkt Brian Wilson aan de opname voor Smile, bedoeld als opvolger van hun album Pet Sounds. Het project, een conceptalbum met thema's als Americana, humor, jeugd, onschuld en de natuur, is gepland als een LP met 12 nummers. Samengesteld uit modulaire fragmenten. Het montageproces dat is toegepast op hun single Good Vibrations. Na een jaar van opnames wordt het album op de lange baan geschoven. En in september 1967 verschijnt een uitgeklede versie Smiley Smile.

Je hoort achtereenvolgens Heroes and Villains door The Beach Boys, The Beatles met A Day in the Life, het slotnummer van Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, en terug The Beach Boys met Good Vibrations. Zoals de Peter Jackson documentaire Get Back al aangeeft, zijn de opnamen voor het album The Beatles het begin van het einde van de groep. Zoals in die tijd al aangevuld door producer George Martin, die merkt dat de ego's groter worden dan het groepsgevoel. De spanningen tussen de groepsleden leiden tot het tijdelijk vertrek van Ringo Starr. Meerdere nummers worden solo of met sessiemuzikanten afgewerkt en Paul McCartney's perfectionisme stuit zijn collega's ook tegen de borst. Toch is The Beatles, ook wel The White Album genaamd, een sterk album met onder meer experimentele parels als Revolution 9 en het prachtige George Harrison nummer While My Guitar Gently Weeps met Eric Clapton op solo-gitaar.

Yellow Submarine in Pepperland, een orchestratie van George Martin, gebaseerd op muziek van de Beatles, en dit voor de animatiefilm Yellow Submarine. Terwijl het niet botert tussen de groepsleden van de Beatles, worden er als eerbetoon aan de Fab Four wereldwijd vele covers van hun werk opgenomen. Deze zijn van zeer wisselende kwaliteit, maar de Britse symfonische rockgroep Deep Purple neemt er twee degelijke op. We Can Work It Out op The Book of Taliesin, hun tweede album, en het nu volgende Help op hun debuutalbum Shades of Deep Purple uit 1968.

Er ontstaat bij meerdere popgroepen de drang om hun grenzen te verleggen en hun eigen Sgt. Pepper's album te maken. Zo ook landgenoten en rivalen van de Beatles, de Rolling Stones, met het excellente album Their Satanic Majesty's Request, hetzelfde jaar uitgebracht als Sgt. Pepper's. En nu denkt u, hij gaat weer 2000 Light Years from Home draaien, maar ik heb geopteerd voor Another Land.

Duidelijk Beatles-invloeden op Look At Me, I'm You uit het debuutalbum We Are Ever So Clean uit 1967 van de Britse psychedelische popgroep Blossom Toes. Die zijn later wel een stevigere rocktour opgegaan. U luistert naar Radio Centraal, het programma Walhalla, nog tot 8 uur met de speciale uitzending Brian Wilson en de Beatles. Als je frontman Ray Davies mag geloven, zijn de Kings beter dan de Beatles. Maar men kan toch vermoeden dat de vorm die het album The Kings Are the Village Green Preservation Society aanneemt, beïnvloed is door Sgt. Pepper's. De Kings zitten in hun meest creatieve periode en zullen de krachttoer een jaar later nog overtreffen op het meesterwerk Archer or the Decline and Fall of the British Empire uit 1969.

Door Paul McCartney bij Apple binnengebracht, de Welsche formatie Badfinger met Crimson Sheep uit het album Magic Christian Music. De samenzang is duidelijk geïnspireerd door de Beatles en dat kan je ook zeggen van het vroege werk van de Bee Gees. De zang van de broeders Sheep vat ook echo's van de Beach Boys. Luister maar naar de New York Mining Disaster.

Na The Bee Gees hoort je nog twee groepen die duidelijk beïnvloed zijn door de Beatles. Electric Light Orchestra neemt het gebruik van cellos over en Roy Wood's Look At Me Now kan evengoed op Sgt. Pepper staan. Ten slotte hoorde je de Canadese Beatles Klaatu met Calling Occupants of Interplanetary Craft. Een rechtstreekse hulde, en nu gaan we een aantal jaren in de toekomst, aan de Beatles komt van Ecstasy zijproject The Dukes of Stratosphere. Volgens zanger-gitarist Andy Partridge is The Mole from the Ministry rechtstreeks overgenomen van de Magical Mystery Tour. Er is een promotievideo voor het nummer opgenomen en ik citeer Andy Partridge. We trokken de kostuums aan en hadden een nep-piano die beschilderd was met psychedelische krullen en verwijzing naar de video voor Strawberry Fields Forever. En verwerkte eigenlijk alle poppromotiefilmpjes uit 1967 in één enkele film. The Mole from the Ministry.

It's not him.

0: service of a villain. Fuchsia is the vice of my mistress, dangerous of retirement.
1: Is he dead?
2: Sit you down, father. Rescue.
3: The Beatles met I Am The Walrus. Duidelijk een inspiratiebron voor The Mole from The Ministry. En zo zijn we terug in de jaren 60 beland. Onder leiding van Syd Barrett neemt de psychedelische rockformatie Pink Floyd in 1967 in de EMI Studios gelegen aan Abbey Road hun baanbrekend debuutalbum The Piper at the Gates of Dawn op. Ik ga niet beweren dat ze beïnvloed zijn door The Beatles, maar enige kruisbestuiving zal er wel geweest zijn, aangezien beide groepen tegelijkertijd in de studio zaten. Luister maar naar Bike.

George Harrison en Paul McCartney zijn in juli 1965 te gast op het lanceringsfeestje van The Magnificent Moodies, het debuutalbum van de Moody Blues. De groep heeft het moeilijk. Ze kunnen het succes van hun single Go Now niet meer evenaren en na het vertrek van Danny Lane is het live zingen van rhythm and blues covers ook niet meer zo vanzelfsprekend. De Moody Blues beginnen aan hun eigen muzikale revolutie, gelijktijdig met de Beatles en Pink Floyd. In België scoren ze in 1966 nog een hit met Boulevard de la Madeleine, een nummer van Mike Pinder en Danny Lane. Maar in 1967 is de groep zo goed als blut en hebben ze nog een contractuele verplichting met platenlabel Decca. Manager Hugh Mendel doet hun een voorstel om als test voor het nieuwe Dynamic Stereo Sound Audio Format een plaat op te nemen met het London Festival Orchestra, geleid door dirigent Peter Knight. De bedoeling is om een rockversie van Antonin Dvorak's nieuwe wereldsymfonie te brengen, maar de groep vragen en krijgen carte blanche om hun eigen composities op te nemen. In november 1967 verschijnt het verbluffende conceptalbum Days of Future Past, met daarop een hybride vorm van orkestrale muziek en psychedelische met mellotron overgoten poprock. Ik draai Boulevard de la Madeleine en uit Days of Future Past, Evening, the Sunset, Twilight Time. Het verschil is enorm.

In 2004 kan Brian Wilson eindelijk zijn persoonlijke demonen bevechten en hij brengt zijn versie uit van Smile in samenwerking met Van Dyke Parks. Het herbeluisteren van de originele opname betekent voor Brian Wilson echter een onaangename flashback naar zijn mentale inzinking van midden jaren 60. Echter het heropnemen van het materiaal blijkt de juiste therapie te zijn. En het album Brian Wilson Presents Smile ziet op 28 september het levenslicht.

Je hoorde van Brian Wilson uit Brian Wilson Presents Smile Roll Plymouth Rock Barnyard en dan twee korte covertjes Old Master Painter van Beasley Smith en Haven Gillespie en You Are My Sunshine van Jimmy Davis en tenslotte Cabin Essence van Brian Wilson zelf. Brian Wilson is tot aan zijn dood van in 2025 meesterlijke platen blijven maken. Misschien nog voor een latere Walhalla-uitzending. Voor vandaag zit het er weer op. Voor programma 240 maak ik een afspraak met de avant-garde. Graag tot binnen 14 dagen en ik wens je nog veel plezier met ware taal.

Goedenavond, lieve luisteraars. 106.7 FM. We zijn vandaag zondag 19 juli. Het is exact 20 uur en een aantal seconden. Wij gaan vandaag muziek draaien op deze oude radiozender. Onafhankelijk, nog steeds onafhankelijke radiozender, die af en toe ook evenementen organiseert, waarvan vorige week een evenement was in Berchem, de 14 juillet. De volgende die er aankomt is, als ik mij niet vergis, Poets, wederom Poets in de Nor in augustus. Wij gaan vandaag Marbles spelen om te beginnen met Tindersticks en Waking on a Pretty Day van Kurt Vile. En nadien gaan we een volledig integrale uitzending wijden aan Lootpack, Pieces of Sound Pieces, produced by Madlib. Met Lootpack is drie DJ's, waaronder DJ Rome's, Wildchild en Madlib. Dit is een tape uitgebracht op het label Stone Straw, een hip-hop label. En dit is, als mijn ogen het niet begeven, 1989. Ik wil dan nog even dubbel checken. Het zou kunnen dat het 1999 is. Mijn bril thuis vergeten. In ieder geval, we gaan eerst in de ether gooien Marbles. Dit nummer is mooi. En daar gaan we dus samen netjes naar luisteren. Welkom en goede avond. Geniet van de zonsondergang.

Nu gaan we luisteren naar Loot Pack, DJ Rome's Wild Child in Madness.

Radio Centraal op zondagavond tussen 9 en 10. Welkom bij uw tweewekelijkse portie Zetpil. En wij zijn van start gegaan met een nummertje van Brian Eno, Sky Saw. We blijven nog even bij diezelfde plaat, Another Green World van Brian Eno. Dit is In Dark Trees. Ik had het al gezegd. Welkom bij Zetpil.

In Dark Trees van Brian Eno, dus uit Another Green World. Vandaag heb ik zowat van allerlei muziek bij die ik de afgelopen maanden gekocht heb. Zo ook muziek van Luca Francesconi. Een componist die onder andere dit stukje muziek geschreven heeft voor Benny Slutchin. Benny Slutchin is een trombonist die ook bezig is met elektronica. En deze Animus is daar een goed voorbeeld van. Luca Francesconi heeft onder andere ook gewerkt voor het IRCAM. U weet wel dat Instituut de Recherche voor Muziek en andere, opgericht in het Centre Pompidou of vlakbij het Centre Pompidou. En Pierre Boulez heeft daar ook een aantal jaren de schepter gezwaaid. Maar dit is dus veel recenter werk. Luca Francesconi met werk voor trombone solo en elektronica.

Animus van Luca Francesconi, gespeeld door Benny Slutschen op trombone en elektronica. Vorig jaar verscheen er een plaatje genaamd Gevonden van Amos Elkana, een componist die zich ook bezighoudt met wat gitaar, maar ook werk schrijft voor anderen zoals de piano. En ook de bazoen, dat is een, niet de trombone, maar in ieder geval voor ook een fluit. Maar dus ook voor gitaar en op die Gevonden dat vorig jaar verschenen, een soort van compilatie van werk dat hij schreef gedurende de afgelopen 20 jaar ongeveer. In 2018 schreef hij Prita voor elektrische gitaar en elektronica. En dat gaan we nu horen met Nadav Lev op elektrische gitaar. Prita van Amos Elkana.

Brita van Amos Elkana in vier delen, opus 52. En dat schreef hij dus voor elektrische gitaar. En dat is vorig jaar verschenen op het Neos-label op een cd'tje genaamd Gevonden. Dit is werk van Moondog. Dat kent u, Birds Lemons. En hier in een versie van Shani Di Luca op een cd'tje dat ook nog niet zo heel lang geleden verscheen, genaamd Pulse. En een bazoen, ik heb het net opgezocht, het is een fagot. Dus Amos Elkana heeft dus ook werk geschreven voor fagot.

misschien wat moeilijk herkenbaar, maar het is wel een werk van Frank Zappa, die Eric Dolphy Memorial Barbecue, hier door Lisa Mezzacapa, een Amerikaanse contrabassiste die op haar plaatje Cosmic Rift deze Eric Dolphy Memorial Barbecue heeft gecoverd. En we krijgen hierna de originele van Frank Zappa op Weasels Ripped My Flesh.

Een kleine stap van die Eric Dolphy Memorial Barbecue naar Eric Dolphy zelf met een iconische plaat Out to Lunch en daaruit Hat and Beard, een ode aan Thelonious Monk. En dat allemaal maar om te zeggen dat ik afgelopen week of twee weken geleden in de Solde een plaatje gekocht heb, een cd'tje gekocht heb, een Japanse piercing. Iets wat je normaal nooit koopt omdat het veel te duur is. Maar deze kon ik niet laten liggen. Het was Point of Departure van Andrew Hill. Met daarop dus ook Eric Dolphy, maar ook Kenny Dorham onder andere en Drew Henderson. Dus was zeker de moeite waard om die niet te laten liggen en aan te schaffen. Uit Point of Departure en om te eindigen gaan we eindigen met Flight 19. Tot over twee weken voor een volgende zetpil.

Oh.

0: mensen. Het geval was op mijn 8e levensjaar, toen ik de volgende opmerking maakte tegen mijn buurmeisje. Ik vroeg haar mij haar blote buik te tonen.
1: Heeft u nog sekservaren die op de band in wil spreken?
2: Wat? Ben je belazerd, joh?
3: Ben je geil of moet je drinken?
4: Noodweer.
3: De eerste keer dat ik de vaginale sluisspier om mijn eigen voelde, ging ik tegen het plafond.
5: Je hebt helemaal geen seksuele ervaringen.
6: Arie,
5: je moet me even vragen dan.
6: Arie,
5: hè? Arie, ja.
6: Arie,
5: je hebt helemaal geen seksuele ervaringen.
7: Arie,
5: je moet
7: me
5: even vragen dan.
7: Arie,
5: hè?
7: Arie,
5: ja.
7: Ik kom net van de wc. Ik dacht eraan dat ik straks mocht vertellen wat mijn sekservaringen waren. Ik werd zo geil dat ik mijn handen daarna moest wassen.
8: Naam vermelden.
7: Wilverlaar.
9: Ik ben Inge. En er zijn er zoveel dat ik niet weet welke ik neem.
10: Moet ik mijn naam erbij vermelden? Waar?
11: Ik heb vanmiddag dus een tijdje voor het venster gezeten en hoe ik dat nou vond. In eerste instantie heel leuk en heel spannend. Het kamertje gezeten. Strakjes als ik in het kamertje heb gezeten.
12: Ja, lekker rukken, hé. Lekker trekken, hé. De knopen springen eraf en dan, hé. Hey, één of twee lullen.
13: Wat moet je doen?
14: It's live in our studios tonight. Not a lot of stations do that around here, huh?
15: Mm-hmm.
14: They don't even have this song on MTV yet.

0: Heeft u nog seksafvaring die op de band in wil spreken?
1: Huh? Ben je belazerd,
0: jongen? Heeft u nog seksafvaring die op de band in wil spreken?
1: Huh? Ben je belazerd,
0: jongen? Heeft u nog seksafvaring die op de band in wil spreken?
1: Huh? Ben je belazerd,
2: majority of women do not find full satisfaction in kisses and embraces without the act of love. Without the act of love.

Ja.

drink.

Radio Centraal op zondagavond tussen 9 en 10. Welkom bij uw tweewekelijkse portie Zetpil. En wij zijn van start gegaan met een nummertje van Brian Eno, Sky Soul. We blijven nog even bij diezelfde plaat, Another Green World van Brian Eno. Dit is In Dark Trees. Ik had het al gezegd. Welkom bij Zetpil.